bak gooide. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen. Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Westerwolde is gisteravond om het leven gekomen bij een steekpartij in een pand aan de Vlachtverderstraat in Bourtangen. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. Museum Nienoord in Leek heeft een bijzondere schenking gekregen. Het gaat om 7 geschilderde portretten van legercommandanten uit de 17e eeuw. De schenker wil anoniem blijven. Rijkswaterstaat heeft de maximumsnelheid op de A7 tussen Leek en Groningen tijdelijk verlaagd. Daar mag het verkeer nu nog maar 90 km per uur, omdat de asfaltlaag niet meer stroef genoeg is, waardoor het risico op aquaplaning en slipgevaar toeneemt. Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren om het probleem op te lossen, maar wanneer dat gebeurt is nog onbekend. Meer nieuws straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, het weekend is voorbij. De werkweek gaat beginnen met gewoon de maximumsnelheid trouwens. En om dat leed wat te verzachten zijn wij weer van de Ochtendploeg. Waar je Groningen
6: hoort, Radio Noord. Goedemorgen, meneer Paspeer. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.

0: De spanning voor een nieuwe week. The Pointer Sisters and I'm So Excited. Nieuwe werkdag is aangebroken. Maandag, vandaag 24 augustus. Met de ochtendploeg op je radio. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Petra Mulder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd
2: nog. Ja, dankjewel. Ja,
0: niet vandaag, maar afgelopen weekend.
2: Ja, was ik jarig.
0: Nou.
2: Dus het was echt een feestweekend.
0: Heb je het goed gevierd?
2: Ja, opgesplitst. Ik heb het gisteren op Noorderzon gevierd.
0: Oh, veel mensen?
2: Ja, heel veel mensen op mijn verjaardag. Nee, ik doe dat eigenlijk elk jaar. Elk jaar ben ik jarig als Noorderzon er is. Dus.
0: Maar hoe vier je het dan op Noorderzon?
2: Ja, aan zo'n picknicktafel.
0: Oh, en dan gewoon met z'n...
2: Eten, ja.
0: Wat leuk, dat je überhaupt een picknicktafel dan kunt vinden. Want
2: ja,
0: dat
2: was
0: je vol.
2: Ja, we hadden er zelfs twee.
0: Zo?
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: En zaterdag ook nog gevierd?
2: Ja, ook nog. Met familie taart gemaakt. Monsieur taart doe ik ook elk jaar.
1: Traditie.
2: Elk jaar ziet het dezelfde uit.
0: En is er ook de traditie dat je de tractatie voor ons vergeet?
2: Ja. Ja, het spijt me. Dat ligt nog thuis. Maar ik ben er morgen ook.
0: Ja. Nee, hoeft niet.
2: Nee?
0: Koffie. Nee.
2: Kopje koffie?
0: Nou, alleen een kopje koffie of zo.
2: Oké, nee, dat komt voor elkaar.
0: Leuk dat je er bent en het nieuwe verse jaar voor jou.
2: Ja.
0: Met een best mooie dag vandaag. Zo lijkt het. We gaan profiteren van een hoge drukgebied. De zon gaat schijnen. Er zijn ook wel stapelwolken, maar wat minder dan gisteren. Tot 20 tot 23 graden. En daarna wordt een paar dagjes nog weer warmer. Keert de zomer even terug.
2: Yes.
0: En dit verhaal las ik over het terugkeren van de zomer. Was een mevrouw, een Duitse mevrouw, Lucia Luchthaven van Düsseldorf. Ze is 52, ze had een heerlijke vakantie gehad op het eiland Kos. Landen in Düsseldorf, ja, daar is het dan net even iets minder warm dan op Kos. Dus ze trok haar jas aan, greep in haar jaszak en werd daar gestoken door een vijfstreep schorpioen. En dat is een van de meest giftige schorpioenen die er zijn. Deze mevrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de vijfstreep schorpioen is gevangen door een reptielenexpert en naar een opvang gebracht. Hoe de schorpioen, die normaal voorkomt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, in haar jaszak terecht is gekomen, dat vertelt het verhaal niet.
2: Nee. Oh.
0: Denk verhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben nog even op zoek gegaan, want er was een mysterie erop. Ook afgelopen weekend, ik hoorde het bij ons ook voorbij komen. Dat is een man van 32 uit Veendam. Die zijn rijbewijs is in beslag genomen. Afgelopen vrijdag was het, geloof ik al. Ter hoogte van Hoogkerk. Door de politie staande gehouden. En de politie meldde toen op Insta. Die had de hoogst mogelijke score bij het blazen. En toen dacht ik, wat is dan de hoogst mogelijke score?
1: Ja.
0: Dat blijkt dus, dan heb je F, komt er dan te staan op het apparaatje, dat is veel. En dat is alles boven de 1, ja, staat echt voor veel. Ja. Alles boven de 1,49 promiel, wat neerkomt op tussen de 8 en 14 glazen.
1: Oh, ja, ja.
0: Dat is bepaald geen standaard drinken. Zullen we dat maar zeggen? Dat is veel.
2: Ja.
0: Je kunt er niet meer rechtdoor rijden. Dat zal misschien ook wel de reden zijn dat hij gecontroleerd is.
1: Precies.
0: Ongelooflijk. Het is 24 augustus. Vandaag in het jaar 2000. Misschien niet helemaal een lekker praatje. Maar het was toen wel groot in het nieuws in Groningen. Er waren al heel veel wildplassers in de stad Groningen. Voor het eerst werd daar iemand bekeurd door de politie die nog iets anders deed op straat. Een wild, inderdaad.
1: Hmm.
0: Mannen de Roden, die zijn grote boodschap deed achter een kermiskraam op de Grote Markt. Wow. Zonder grijper erbij. Hij kreeg, het was het gulden tijdperk, 100 gulden boete daarvoor. Vandaag in het jaar 2000, dat staat in het nieuws. Zometeen een vroege vogel.

0: Cameron Withkamp in, ik mag die been niet uitspreken, in de ochtendploeg en Kingdom of Fear.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: 14 over 6, Ed Geerlings, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen gewenst.
0: Er staan nu mensen op om aan het werk te gaan. Er zijn ook mensen net klaar met hun werk en daar ben jij er eentje van.
3: Ja, ik ben net klaar. Ik heb zoiets van nog een kopje koffie en dan lekker even mijn bedje in.
0: Ja, want alle kranten zijn weer bezorgd?
3: Nou, er zijn nog wel bezorgers bezig, maar alle dingen die ik moet doen, dat is allemaal geregeld.
0: Ja, want jij bent depothouder mee bezorgd, zelf ook kranten toch nog?
3: Ik bezorg zelf kranten, ik voorzie de winkels van kranten. Bij sommige bezorgers brengt de krant even aan huis dat ze van huis uit meteen kunnen starten. Dus nee, we rijden wel Veendam een paar keer op en neer.
0: Ja, nee, maar, want we hebben elkaar wel vaker gesproken natuurlijk als vroege vogel. Maar je bent nu wel een mooie tijd klaar. Dat is niet elke dag zo, toch?
3: Nee, maar ja, soms heb je geluk dat de vrachtwagens met de kranten op tijd er zijn. En vandaag waren ze alle twee heel vroeg, degene uit Leeuwarden en degene uit het Westen. Ja, dan ben je op tijd klaar.
0: Ja,
3: maar, maar als er ergens een storingtje zit of een of andere krant heeft vertraging, ja, dan loopt alles uit.
0: Ja, dat snap ik. Dus dan sta je daar en dan wil je op pad, maar dan is de vrachtwagen er nog niet.
3: Nee, ja, het is mijn collega die belt me wanneer de eerste vrachtwagen komt. Ja, meestal is het dus kwart over, ja, 2 uur en kwart over 2. Maar vandaag was hier al rond 2:30.
0: Ja.
3: Dus dat was echt luxe.
0: Ja.
3: Die ga je erheen en dan de andere die was ook 1/2 uur eerder. En dus alles is dan 1/2 uur eerder.
0: Ja.
3: En dan is het rustig op straat, dus dan heb je daar ook weer minder last van. Dan ben je ook weer wat sneller.
0: En zometeen zei je kopje koffie en dan slapen. Nou, koffie slaap ik sowieso niet, maar jij wel, kennelijk. En hoe ga je dan slapen?
3: Nou, dan is het 2-3 uurtjes. Niet echt te gek lang, maar gewoon even een paar uurtjes even overleggen.
0: Oh, hé. Hey. Wie was dat?
3: Ja, dat is mijn nieuwe aanwinst.
0: Oh.
3: Want we hebben sinds een paar dagen een pup erbij. En die gaat ook straks mee.
0: Oh, die gaat mee?
3: Die gaat gewoon gezellig mee. Daar ben ik tenminste niet alleen in de wagen.
0: Ja, dat is waar. Wat voor hond is het?
3: Een oud Duitse herder.
0: En, maar echt als puppy nu nog?
3: Hij is net 11. Vandaag wordt hij 11.
0: Ach.
3: 11 weken.
0: 11 weken, ja, ja, ja. Ja, dat is, nou, dan mag je alles nog doen. Dan mag je hem helemaal opvoeden nog.
3: Ja, alles mogen we doen. En daarom neem ik hem ook mee. Gewoon, hij moet overal aan leren wennen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Bijvoorbeeld dat hij niet door ons heen blaft.
3: Ja, dat probeer ik, maar dat moet ik even leren. Zo ver heb ik
0: hem
3: nog net niet.
0: Hey, en hoe heet de pup?
3: Boris.
0: Boris. Zeg, ik wens jou en Boris dan lekker even een uurtje slaap toe.
3: Oh, oké. Okay. Ik wens jou nog een hele mooie uitzending toe.
0: Dankjewel.
3: En een fijne dag.
0: Tot volgende keer.
3: Oké, okay. Groetjes.
0: Mooi, Ed. Mooi.
3: Hoi.
0: Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Oh, what a lonely boy, joh, de Andrew Gold. Het is 7:05. Een blik op het nieuws buiten Groningen. Een touringcar is vannacht op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden na een aanrijding met een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel dat er zijn, kan de woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland nog niet zeggen. Het gaat om een Duitse touringcar en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De touringcar is buiten de vangrail beland. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. En de loop van de ochtend zal dat nog wel een tijdje zo blijven duren, is de verwachting. Vijf fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoordvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter afstand van Feyenoordkeeper Ernst. Scheidsrechter Makkely legde de wedstrijd ruim 20 minuten stil, maar toch werd er weer gespeeld.
1: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
0: Volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd. De KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijks overleg, zo is gemeld. En patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt tot gevolg. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die dus vaak tot complicaties leidde, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
2: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
0: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Het Groningse nieuws komt eraan. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, een bijzondere schenking voor Museum Nienoord in Leek. Wat het museum heeft gekregen, dat hoor je zo.

0: Lost Frequencies en Bastille en Head Down. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Westerwolde is gisteravond om het leven gekomen bij een steekpartij in een pand aan de Vlachtwedderstraat in Bourtange. Gebeurde rond 6:45. Vanwege de ernstige verwondingen van het slachtoffer werd nog de traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverlening mocht niet meer baten. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. Museum Nienoord in Leek heeft een bijzondere schenking gekregen. Het gaat om 7 geschilderde portretten uit de 17e eeuw. Op de schilderijen staan legercommandanten. Een van hen heeft nog meegevochten tegen Bommen Berend toen de stad Groningen in 1672 onder vuur lag. De schenker van de portretten wil anoniem blijven. Het is hem dierbaarder dat ze naar de gemeenschap gaan dan dat ze in de familie blijven, zegt museumdirecteur Geert Pruiksma. Het is de bedoeling dat de werken in de loop van deze week voor het publiek te bekijken zijn. Rijkswaterstaat heeft de maximumsnelheid op een deel van de A7 tijdelijk verlaagd. Tussen Leek en Groningen mag het verkeer nog maar 90 km per uur, omdat de asfaltlaag niet meer stroef genoeg is. Kwam recent aan het licht bij een controle. Doordat er minder grip op het asfalt is, neemt het risico op aquaplaning en slipgevaar toe. Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren om het probleem op te lossen. Tot die tijd blijft de snelheidsbeperking van kracht om de verkeersveiligheid te garanderen. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog onbekend. FC Groningen is weer mede koploper af na de 5-1 nederlaag gistermiddag bij regerend landskampioen PSV. Jorg Schreuders beleefde misschien wel een van zijn mindere wedstrijden uit zijn carrière. Schreuders, die dit seizoen is omgeturnd tot rechtsback, had zijn handen vol aan uitblinker Ruben van Bommel en werd in de rust gewisseld. Schreuders beseft dat het gisteren niet goed genoeg was.
2: Uiteindelijk sta ik inderdaad nog niet zo lang, nu 2,5 wedstrijd. Daarbij hoop ik zelf heel erg dat het allemaal in een stijgende lijn omhoog gaat. Alleen gelukkig ben ik ook daarin een beetje realistisch en weet ik dat het met ups en downs gaat. En vandaag was duidelijk een down en daar ga ik gewoon heel erg van leren. Uiteindelijk is het wel het niveau waar ik naartoe wil en waar ik ook geloof dat ik echt naartoe kan. Alleen dat het vandaag niet goed genoeg was en dat hij de beter van ons twee was, ja, dat is heel duidelijk.
1: FC Groningen staat nu 5e in de Eredivisie met 6 punten uit 3 wedstrijden. Over een kwartier ook de reactie van trainer Dick Lukien. In Zandvoort werd dit weekend de laatste Grand Prix van Nederland gereden. 6 jaar geleden keerde de Formule 1 na een afwezigheid van 35 jaar terug naar Nederland. Maar vanwege de oplopende kosten en teruglopende bezoekersaantallen durft de organisatie het financiële risico niet meer aan. Formule 1-fan Anita Makken uit Groningen was er gisteren bij in Zandvoort. Ze vindt het jammer dat er een einde komt aan de races daar.
3: Voor Nederland is het jammer natuurlijk dat het stopt, maar ja, het is een kostbaar plaatje natuurlijk. Ik snap wel gewoon op een gegeven moment dat ze er een punt achter zetten. En dat, ja, wat ik van links en rechts hoor, ja, dat aantal toeschouwers afnam. Ja, dat, dan snap ik dat je dat nu even tijdelijk weer een punt achter zet. Misschien dat je over 10 jaar dat je weer iets flink kan afstaat.
1: Zo'n 1500 waterpolers uit 13 verschillende landen kwamen dit weekend naar Ter Apel voor het grootste waterpolotoernooi van Europa. Zwem- en poloclub Ter Apel, oftewel ZEPTA, organiseerde het evenement traditiegetrouw in en rondom Hoekerschat. Voorzitter van de toernooicommissie, Frank Schoenmaker, geeft aan wat de kracht is van het toernooi.
4: Wat wij gewoon heel erg op inzetten is een stukje sfeer, beleving. En dat teams in een veilige omgeving hier leuk hun sport kunnen beoefenen. En mensen kunnen ontmoeten. En gezellig in aanloop van de competitie. De vakantie is net voorbij. En dat ze gewoon met het team op pad kunnen gaan. Teambuilding. En klaar kunnen stomen voor de competitie.
1: Meer sfeer en beleving en nieuws op rtvnoord.nl en onze app.
5: Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, een film zie je toch het beste in de bioscoop. Was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Straks hoor je de reacties. En rond 6:45, Roland van der Zwaag over wat best wel eens een zomers weekje zou kunnen worden.
8: Goedemorgen, Edwin en de Ochtendploeg.
9: En you can take.
10: Goedemorgen.

0: De ochtendploeg en Get Into The Groove.
1: Lopend vuur.
0: Nou, misschien ben je afgelopen weekend wel naar de bioscoop geweest. Naar de film, zou zomaar kunnen. Het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen. Hoorden we vorige week van Pathé, Kinopolis en Smokey. Niet alleen dankzij films als The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day. Maar vooral ook door de hoge temperaturen. Ja, echt waar, want de verkoeling werd dan gezocht in de bioscoop. Overigens, heel veel regen is nog altijd het beste voor bioscoopbezoek. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Was ons lopend vuur vrijdag. Wat kwam er op binnen, Petra?
2: Reactie van de trein hier, die zegt, voor ons is het al wel even geleden een bezoekje aan de bios. Maar ja, een film met veel spektakel is toch veel mooier op een groot scherm. En Margine, die gaat af en toe heen, vindt het best duur. Maar kijken thuis ook wel vaak films. En Gea zegt, de keren dat ik naar de film ging, kan ik op één hand tellen. Ik voel me een beetje opgesloten in de bioscoop. Ja, je kunt er niet zomaar uitlopen zonder anderen te storen. Dus ja, er komen ook geen bioscoopfilms bij voor Gea dan.
0: Wat kost er eigenlijk een film? Ik ga nu even zoeken.
2: Volgens mij iets van €12,50 nu.
0: Okay, oh. Ja.
2: Zoiets.
0: Heb je ook een maand streamingdienst voor?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, dat is wel.
2: Of je koopt een moviepas, want dat heeft Arno van den Berg. Die zegt, ik ga twee keer per week naar de bioscoop. En dan ga ik naar alle films. De bioscoop blijft toch een beetje een ervaring. En gisteren, dat was dus donderdag, is hij ook nog naar een horrorfilm geweest. Nou, dat lijkt me dan wel weer eng op zo'n groot scherm trouwens in de bioscoop. Henriette zegt, thuis voor de buis is leuk. Maar ja, de bios is toch wel een heel leuk uitje. En Sieg zegt ook, je kunt tegenwoordig via streamingsdiensten kun je heel veel films kijken. De bioscoop is mij te duur geworden. En nog een reactie van Koos. Die is het eens met de stelling, al is de kwaliteit en de grootte van de huidige toestellen zo goed dat je thuis ook prima films kunt kijken.
0: Ik zit net even, ik heb nu bijna een kaartje besteld voor Spider-Man. in Den Bosch, dat moest even snel. Dan was ik €15,50 geweest voor een middagvoorstelling.
2: Is het alweer duurder geworden?
0: Het zal ook wel heel goedkoper zijn. Dit was de 3D-versie, stond erbij. Dus oké, dat is lopend vuur vanaf afgelopen vrijdag. Met de stelling, een film zie je toch het beste in de bioscoop. Daar is 63% van de stemmers het mee eens. We gaan nog opschieten naar Breda.

0: toen nog echt broertjes waren, inmiddels zijn het broers geworden. Deze broertjes Hansen en... Het is 7:15, Roland van der Zwaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat best lekker weer, toch?
1: Ja, ik weet niet of je buiten gevoeld hebt, maar we beginnen wel eventjes wat kil. De Rode School 10.2. We hebben nu een temboer 10.9. Barometerstand rond de 1023 millibar. Dat hoge drukgebied gaat naar de Noordzee. Dat is hartstikke fijn. Vandaag een noordoostenwind. Die wordt zwak tot matig. We zien nu wolkenvelden. We zien nu brede opklaringen. En de bladeren gaan niet heen en weer. Die bladeren gaan dus vanmiddag een klein beetje heen en weer. Windkracht 3 uit het noordoosten. Dat is een al wat drogere hoek. Dus de wolken die ze gaan vormen, er zullen wat nieuwe stapelwolken komen. Die gaan dan waarschijnlijk in de loop van de middag inzakken en verdwijnen. Dus in de middag zonnige periode. Vanochtend is het gewoon nu en dan zon. En 21 graden, misschien nou helemaal in het zuiden van de Groningen, misschien 22 graden. Maar echt prima weertje.
0: En droog ook?
1: Het blijft gewoon droog, want daar hoef ik het niet meer over te hebben vandaag, morgen en woensdag waarschijnlijk ook niet. Woensdag neemt de buienkans ietsje toe. Maar morgen, vooral na opnieuw een graad of 10 in de nacht, dus een koude nacht, krijgen we morgen zelfs de zomerse temperaturen van 25, 26 graden. En dat bij een matige oostenwind. Dus morgen ziet het er nog zonniger uit, vrijwel geen bewolking.
0: Noemen we dat dan nog gewoon zomer of begint het nu al een beetje de nazomer?
1: Dat is een goeie van je. Ik vind het eigenlijk vind ik dat in de derde week van augustus, en je ziet ook dat de echte hitte verdwenen is, ook op het vasteland, mag je dat nazomer noemen. En echte nazomerse dagen waarbij je het hebt over, dat zijn constant terugkerende nazomerse periodes, dat heb je echt in september, oktober.
0: Oh ja, nou, we gaan er dan ook van genieten, hoe we dat noemen, toch?
1: Zeker.
0: Lekker, dankjewel, tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Zo, FC Groningen, dat ging de Pieterbrug op gisteren in Eindhoven tegen PSV. 5-1 werd het. Wordt zometeen de trainer van FC Groningen, Dick Lukien, daarover. Na de Police. En don't stand so close.

0: FC Groningen ging gistermiddag met 5-1 onderuit bij regerend landskampioen PSV. En het was hetzelfde liedje als in veel andere edities in het Philips Stadion. Je denkt als FC Groningen zijnde dat er op voorhand en tijdens de wedstrijd wat te halen valt. En dan slaat PSV hard toe, toch, trainer Dick Lukien?
1: Ja. Dat is denk ik een mooie conclusie. Ik denk ook dat je een half uur misschien iets minder lang hebt gezien. Dat wij ons behoorlijk hebben verweerd. Ook wel wat kansen bij elkaar hebben gespeeld. Maar uiteindelijk te makkelijk goals weggeven om hier echt iets te kunnen halen. En dan is het een typische PSV Groningen wedstrijd. Want het is ons hier nog niet heel vaak gelukt om de punten weg te halen.
2: Nee, en dat begin, waar je al even aan refereerde, ja, dat was goed, hè? En daar sprak vertrouwen uit. En daar zag ik het combinatiespel af en toe, wat jullie ook in de eerdere wedstrijden hebben laten zien. Ben je het mee eens?
1: Ja, ik vond ons goed voetballen. En, we hadden dreiging vooruit. Ze kregen ons niet heel makkelijk onder druk. We herkenden de oplossingen. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Alleen, we kregen loon naar werken, denk ik, met de 0-1. Alleen dan is die 1-1 eigenlijk net te vroeg. Dus we hebben het momentum te weinig kunnen houden. Waardoor het eigenlijk te makkelijk voor PSV werd. Want zij speelden natuurlijk met de penalty vlak voor de pauze. En de snelle goal na de pauze de wedstrijd volledig naar zich toe.
2: Wat opviel, hè? Er kwam heel veel dreiging van PSV over de linkerkant. Je kiest er halverwege voor om Schreuders te wisselen. Had je dat misschien niet eerder moeten doen?
1: Ja, je hebt gezien, ik liet Marco snel warm lopen. Dat is absoluut door mijn hoofd gegaan. En dat had misschien ook wel gemoeten. Aan de andere kant had ik dan risico met hem genomen, omdat hij terugkomt vanuit een blessure. En die eigenlijk 3 kwartier is vrijgegeven door de meeste staf. En ik dan ook wel weet van als er dan met hem iets gebeurt, en dat bleek na de pauze wel, ja, dan kom je op hele oneigenlijke dingen uit. Hè? Want dan moet vervolgens Wouter naar de rechterkant en Nicolas invallen. Dus natuurlijk heb ik overwogen om hem te wisselen. Maar ik wilde het risico niet nemen dat we rente ook nog zouden verliezen. Dus eigenlijk de fysieke component laten overwegen.
2: Ja, PSV komt dan heel snel op 4-1, 5-1. Op dat moment heb je zoiets, denk ik, van schade maar enigszins beperkt houden. 3 man achterop en ja, hopen dat het niet veel erger gaat worden.
1: Ja, precies dat. Het wordt 4-1, wordt redelijk snel daarna 5-1. Ja, dan wil je de schade beperken. Zo hebben we ook gewisseld, hè, met 5 gaan spelen. Dus ja, ik denk dat we dat naar behoren hebben gedaan. En zij hadden misschien nog wel een goal of 2 meer kunnen scoren. Maar al met al, ons nog behoorlijk verweerd in die tweede helft. Maar wat overeind blijft, vind ik, is dat we niet goed genoeg verdedigd hebben met z'n allen. En dat stelt gewoon teleur.
0: Dick Lukien, FC Groningen, speelt vrijdagavond thuis tegen Fortuna Sittard. En straks na 8 uur in de ochtendploeg de mening van Stefan Bleker en Paul Matthijs over de wedstrijd.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
4: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
2: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Een 49-jarige man uit Westerwolde is gisteravond om het leven gekomen bij een steekpartij in een pand aan de Vlachtwedderstraat in Bourtange. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. Museum Nienoord in Leek heeft een bijzondere schenking gekregen. Het gaat om 7 geschilderde portretten van legercommandanten uit de 17e eeuw. De schenker wil anoniem blijven. Rijkswaterstaat heeft de maximumsnelheid op de A7 tussen Leek en Groningen tijdelijk verlaagd. Daar mag het verkeer nu nog maar 90 km per uur, omdat de asfaltlaag niet meer stroef genoeg is, waardoor het risico op aquaplaning en slipgevaar toeneemt. Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren om het probleem op te lossen, maar wanneer dat gebeurt is nog onbekend. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkerbijwagenborg.com.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
10: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, nog even langs de prikklok op deze maandagochtend. Met straks het NNO op Lowlands. Bad Eendjes Gate, een nieuw lopend vuur. En nu Diana Ross.
15: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
16: Goedemorgen.

0: Diana Ross en de Chain Reaction op deze maandag. Het is 24 augustus en we gaan lekker nazomeren, zegt Roland van der Zwaag. In de ochtend een combinatie van zon en stapelwolken. In de middag meer zon, 21 graden, droog ook de komende dagen. En morgen wordt het ook weer een tikkie warmer. Nou, even lekker van genieten. Voor de liefhebbers, Lowlands was weer afgelopen weekend, dat grote festival. Ik ben daar dus ooit twee keer geweest.
1: Ja?
0: Ja, met mijn oudste zoon. En het regende. En het was lawaai. We hadden zo'n... je hebt daar een camping, hè?
1: Ja. Ja.
0: En daar staat alles door elkaar heen. En wij moesten op een gegeven moment, op de laatste dag wilden we dan 's ochtends al de tent opbreken. Moesten we even aan de buren vragen of ze hun tent wilden afbreken, half. Maar die hadden gewoon half over onze tent heen. Maar wel onvergetelijk. Maar het is wel lang en intensief.
2: Ja.
0: En rondom het toilet wil je steeds met een grotere boog lopen. En,
1: ja.
0: Net als de rijen bij de douche. Maar goed, Lowlands was afgelopen weekend. En voor de vierde keer op rij was daar het Noord-Nederlands Orkest te horen. Publieksopname dit. Niet heel goed horen misschien. Er is geen enkel act te vinden op Lowlands die vier keer achter elkaar op het grote podium daar stond. En zij stonden er weer. Ik zag zelfs beelden. Ken je dat bij een concert, als het echt heel wild eraan toe gaat, heb je zo'n moshpit, noemen ze dat, hè?
1: Oh ja.
0: Dan komt er een ruimte en dan springen ze allemaal tegen elkaar aan. En dat gebeurt ook bij het NNO. Oh. 60 muzikanten, 80 koorleden stonden daar. Nou, prachtig mooi, toch?
1: Ja,
2: ja.
1: Bijzonder.
0: Toch noordelijke trots daar. We hebben de zonsverduistering gehad. Dan was het 18 mensen die toch uiteindelijk oogproblemen kregen.
1: Ja,
2: ja, landelijk. Ja.
0: Aan het eind van de week, en wij kunnen dat zien van de ochtend, ploeg. Dan is er een gedeeltelijke maansverduistering. 90% van de maan zal in de schaduw van de aarde verdwijnen. Dat is de nacht van donderdag op vrijdag. Begint om 3:57. Het hoogtepunt is tijdens onze ochtendploeg. Namelijk om 6:14. Dan is 93% van de maan in de schaduw van de aarde.
1: Nou, dan moeten we even naar buiten.
0: Dan moeten we even
1: stil op radio.
0: Ja, precies.
2: Hopen dat er niet te veel bewolking is dan.
0: Dat is inderdaad wel een dingetje wat zou kunnen spelen. En je moet ook een beetje zicht hebben. Dus in stedelijk gebied is het misschien minder goed te zien. Je moet de zuidwestelijke kant, daar moet je het kunnen zien. En dit komt wel vaker voor, mochten we missen, dan de zonsverduistering. De eerstvolgende keer, dat is wel leuk, dat is in de oudejaarsdag van 2028. 31 december. Dat is bijzonder, toch?
1: Ja. Okay.
0: Je hebt mensen die tot op hoge leeftijd zeer actief zijn. En dat is altijd prachtig mooi. Eentje daarvan kwamen onze collega's van RTV Drenthe tegen. Haar naam is Sea de Haan. Ze is 95. Ze zwemt nog elke dag. Dus dit weekend ook. En dus werd ze in het zwembad in het zonnetje gezet.
3: Ja, wat dacht je? Ik voel me bijna 59. Oh, dat is een oud grapje, hè? Ik ben Sea en ik vier mijn 95ste verjaardag bij de Waterlelie zwembad. Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik niet geen spit in mijn rug had gehad, dan liep ik hier te huppelen. Zwemmen verleer je nooit. Ik vind duiken heerlijk.
0: Ja, maar dat mag ze niet meer van de badmeester.
1: Oh.
0: Ja, die vond dat uiteindelijk niet meer verantwoord dat ze toen nog 94ste het zwembad indook. En daar was het zelf ook wel mee eens. Maar ze heeft de spit in de rug, liet ze weten. En dus kan ze nu eventjes niet zwemmen. Maar ze verlangt eraan om het snel weer te doen. Ze kregen een bos bloemen, heel veel gesprekken en een handdoek.
1: Dat komt wel van pas. Nou, leuk.
0: En over zwemmen gesproken. We hebben nog over misschien wel het meest grappige bericht van afgelopen weekend. Ik geloof dat het vrijdag verscheen op onze site. Bad Eendjes Gate. Zullen we het zo gaan noemen?
1: Ja.
0: Politie werd opgeroepen in de nacht van donderdag op vrijdag in de gemeente Oldambt ergens. Omdat er lawaai was ergens in een woning. Nou, toen gingen ze aanbellen. Eerst nog bij de verkeerde woning ook. Toen kwamen ze bij de goede woning aan. En daar was inderdaad wat ruzie geweest. De woning zat vol met van die kleine badeendjes. Die je echt voor heel weinig geld in grote hoeveelheden kunt kopen.
1: Ja.
0: De mensen waren terug van vakantie en vonden hun woning vol met badeendjes. Dit is iets voor na een huwelijk, toch? Dan doe je dat, toch? Ja, ja, ja. Dan gooi je een heel huis vol. Nu na een vakantie. Ja.
1: Werd bij ons gelijk in de groepsapp gegooid. Want mijn zusje heeft het dus ook gedaan bij mijn zussen.
0: Ja.
1: Allemaal badeendjes verstopt. Voor de kinderen, hoor. Maar die moesten ze vinden.
0: Ja. Maar niet honderden?
1: Ja, wel.
0: Oh, wel echt 200. Honderden. Ja, maar die vind je nog tot in lengte van. Ja, was heel klein, hè?
1: Ja, die werden in shampooflesjes bij wijze van ook verstopt.
0: Ja, dat je de winter in je schoenen stapt, dat daar ook weer een badeend in zit. Nou, ja. We weten nog niet wie dat nou gedaan heeft. nee. Maar ik zou eens even kijken bij de mensen die de plantjes hebben gedaan, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of een familielid met de sleutel.
1: Mijn zusje dus.
0: Ja. Maar we horen het heel graag, ja. Was het de zus van Petra of niet? 050-3188-288. Het is 13 over 7. Zo gaan we lachen de nieuwe.

0: was eentje voor in de boeken net, toch? Ja. Zometeen een nieuw lopend vuur.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van...

0: America and the Border. Daarvoor de nieuwe van Erwin de Vries. Deze week Gronings goud met Testosteronie.
1: Lopend vuur.
0: Met Lando Norris als winnaar was gisteren voorlopig voor de laatste keer het Formule 1-circus in Nederland. Ja, en Max Verstappen. Nou, die lag er gauw uit.
2: Mega klapper. Verstappen.
3: Verstappen
2: is er keihard afgegaan.
3: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer... opvangen.
4: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg.
5: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten.
4: Ja. We moeten nu verder.
5: Ja, geen idee. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
0: Nee, een tragedie vind ik overdreven. Maar goed, het was wel sneu inderdaad.
4: Ja.
0: Verder wel een mooie wedstrijd. Het circuit van Zandvoort was 6 jaar het decor voor de races. Komende jaren staat Nederland niet meer op de Formule 1-kalender. Het contract is niet verlengd. De organisatie van de Grand Prix van Nederland zegt op het hoogtepunt te willen stoppen. Bovendien waren de tribunes niet altijd meer vol. Nu op vrijdag nog kaarten. En de organisatie wil geen grote financiële risico's nemen. Ook omdat ze niet zeker wisten of Max Verstappen wel door zou gaan. Maar goed, die heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. En er is een tijdje terug ook nog geflirt met het TT-circuit in Assen. Maar het werd uiteindelijk toch ook niks. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. Is ons lopend vuur.
6: Ja, ja, ik ben Formule 1-liefhebber. Ik zie heel veel wedstrijden. Dus ja, ik zou daar wel voorstander van zijn.
0: Maar dan wel in Assen.
6: Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden, ja, om dat een keer te doen. Maar goed, ik moet wel zeggen, die plaatjes van Zandvoort, hè, vanuit de helikopter, ja, het ziet er wel schitterend uit natuurlijk.
0: Ja, want ik ging vroeger wel eens in Zandvoort, was bij mijn ouders op vakantie daar of zoiets, en dan gingen we altijd even kijken bij het circuit, hoe je zo naartoe lopen.
6: Oh ja.
0: Maar het had ook altijd wel iets van vergaande glorie.
6: Ja, dus, maar goed, dat hebben ze, toen ze de Formule 1 weer terughalen naar Nederland, hebben ze dat wel flink aangepakt, hoor. En er is veel geld in gestoken. Miljoenen, ze hebben dat circuit echt aangepast met allerlei banking, hoeken, bochten moet ik zeggen. Ja. Dus het is allemaal wel mooi geworden. Maar,
0: Ben jij liefhebber?
7: Nou nee, ik ben niet zo'n liefhebber. Ik was van het weekend bij mijn vader, die was aan het kijken. En zei, het is in Zandvoort, hè? Dan zei ik, ja. Oh. Toen zei hij, oh, is dat alles wat je te zeggen hebt? Oh. Dacht ik, nou ja, weet je, ik weet niet of hij heen zou gaan, hoor, als het hier zou zijn. Maar voor die mensen zou ik het heel leuk vinden. Ja, ja.
6: Het is wel ontzettend duur. Vorig jaar ben ik ook geweest. En je bent vele, vele honderden euro's kwijt om een kaartje te kopen.
0: Oh. Ik keek gisteren naar Groningen. Dacht, nou, toch even de stad van de Formule 1 kijken. Nou, toen kom ik zo weer terug naar Groningen. Toen Max eruit lag. Pas na de wedstrijd ben ik verder gaan kijken.
6: Nou, ja, goed, er waren ook gisteren mensen natuurlijk. Die nadat Max werd eraf lag, die gingen gewoon weg.
0: Ja.
6: 100 euro's betaald.
0: Daar snap ik helemaal niks van. Ja. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen.
7: Ja, laat me weten hoe je daarover denkt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen en bellen 050 31.

0: 188-288.
1: En je stem is meer dan welkom. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 35% op dit moment zegt eens: Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
1: En nog even een paar jarigen. Inge de Bruin bijvoorbeeld is jarig, voormalig topzwemster. 53 geworden vandaag. Edwin Smulders, de paparazzi, die zelf ook een bekende Nederlander dader is geworden, gek genoeg. 58. Dat weet jij het nog wel. Vroeger keken we allemaal MTV. En had je de Belg Marcel van Dilt.
4: Oh ja.
1: Ja, met die bril, weet je wel. Die daar, ja,
4: VJ.
1: Ja, de VJ is jarig. 69. Stefano Keizers is jarig. Die heet een andere naam tegenwoordig weer. De cabaretier.
4: Donnie Ronnie.
1: Donnie Ronnie, heel goed. Ja. 39 overigens. En Rick Springfield, de Australische muzikant, is jarig. Hij wordt 77.

0: en Jessie's Girl in de ochtendploeg. Waarin zometeen natuurlijk het nieuws uit Groningen. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: De reactie van trainer Dick Lukien van FC Groningen na de 5-1 nederlaag gisteren bij PSV.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
0: Half acht is het. Hier is het nieuws uit Groningen. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Westerwolde is gisteravond om het leven gekomen bij een steekpartij in een pand aan de Vlagtwedderstraat in Boetangen. Gebeurde rond 6:45. Vanwege de ernstige verwondingen van het slachtoffer werd nog de traumahelikopter opgeroepen. Maar hulpverlening mocht niet meer baten. Kort na het incident hield de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aan. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. Drie inzittenden van een voertuig zijn aangehouden tijdens een controle op de A7 bij Bad Nieuweschans, omdat ze geen geldig identiteitsbewijs konden tonen. Bij het doorzoeken van de auto vond de marechaussee bij de bestuurder wel een vals Roemeens en een vals Duits rijbewijs. De bijrijder had een vals Brits rijbewijs op zak. Beide zijn aangehouden wegens valsheid in geschriften. Een derde inzittende werd meegenomen naar het bureau omdat zijn identiteit niet kon worden vastgesteld. Nadat een vriend het paspoort van de man had gebracht, werd hij weer vrijgelaten. De politie heeft in Groningen een man opgepakt wegens witwassen en oplichting. De verdachte werd al langere tijd gezocht en had nog een boete van ruim 35.000 euro openstaan, of een celstraf van 115 dagen. Bij zijn aanhouding werden meerdere telefoons in beslag genomen en een geldbedrag van 1700 euro. Museum Nienoord in Leek heeft een bijzondere schenking ontvangen. Het gaat om 7 geschilderde portretten uit de 17e eeuw. Op de schilderijen staan legercommandanten. Een van hen heeft nog meegevochten tegen Bommen Berend toen de stad Groningen in 1672 onder vuur lag. De schenker van de portretten wil anoniem blijven. Het is de bedoeling dat de werken in de loop van deze week voor het publiek te bekijken zijn. Zorginstelling Het Anker in Midwolda bestaat 20 jaar en vierde dat dit weekend met de opening van een nieuwe dorpswinkel. Het Anker biedt woonruimte en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. En sinds zaterdag kunnen zij, samen met vrijwilligers, ook aan de slag in de dorpswinkel. Volgens oprichter Meindert Boer zorgt de instelling hiermee voor verbinding tussen de bewoners en het dorp.
9: De jongeren participeren leuk in het dorp en doen daar veel werkzaamheden. Ja, weet je, ze kunnen zoveel en juist midden in het dorp en waar de mensen hun kunnen vinden en ook zien wat ze kunnen. En dat brengt echt een meerwaarde ook voor hun leven.
1: FC Groningen is weer mede koploper af naar de 5-1 nederlaag gistermiddag bij regerend landskampioen PSV. De ploeg dacht op voorhand en in de beginfase dat er iets te halen viel in Eindhoven. De FC kwam zelfs op voorsprong en dat was niet onverdiend, vond trainer Dick Lukien.
10: Ik denk ook dat je een half uur misschien iets minder lang hebt gezien. dat wij ons behoorlijk hebben verweerd. Ook wel wat kansen bij elkaar hebben gespeeld. Maar uiteindelijk te makkelijk goals weggeven om hier echt iets te kunnen halen. En dan is het een typische PSV Groningen wedstrijd. Want het is ons hier nog niet heel vaak gelukt om de punten weg te halen.
1: FC Groningen staat nu vijfde met 6 punten uit 3 wedstrijden. Komende vrijdagavond speelt de FC thuis tegen Fortuna Sittard. En Wijten Oldenziel is opnieuw winnaar geworden van de grote prijs Jumping Outdoor Talbot. Hij was met zijn paard Ofigem Svin de snelste in de barrage, waarvoor zich 9 combinaties hadden geplaatst. De ruiter uit Gollo was 0,3 seconde sneller dan nummer 2 Jur Vrieling uit Holwierde.
11: Ik had eigenlijk geluk dat ik Jur net voor me zag. En die zag ik een bocht maken. Die had ik eigenlijk zelf niet verzonnen als ik hem zelf had moeten doen. Maar Jur deed dat en die was 0. Dus ik denk van, nou ja, vorig jaar ging het goed, had ik hem nog gewonnen. En ik wilde hem dit jaar wilde ik mij weer winnen. Dus ik denk, die bocht ook maar maken. Dus, en dat lukte.
1: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
16: 28 augustus, Groningens Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de laatste editie van de Formule 1 op Zandvoort werd toch een beetje een treurige, hè, door het uitvallen van Max Verstappen. Hoe hebben Groningse fans het eigenlijk beleefd? Zomaar eens even bellen. Bij Groningen
18: hoort, Radio Noord. Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Beckman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. In ons lopend vuur gaat het vandaag over de Grand Prix van Zandvoort. Gisteren de laatste editie. 6 jaar geleden keerde de Formule 1 na een afwezigheid van 35 jaar terug naar Nederland, naar Zandvoort. Maar vanwege de oplopende kosten en teruglopende bezoekersaantallen durft de organisatie het financiële risico niet meer aan. En dus was afgelopen weekend voorlopig de laatste editie. Er waren ook veel Groningers bij. Anita Mak uit Stad, goedemorgen.
1: Goedemorgen met dit.
0: Ja, hoe heb je het beleefd, laatste editie van Zandvoort en de crash van Max Verstappen?
1: Ja, het was, hoe heb ik het beleefd? Het was natuurlijk wel even een teleurstelling dat Max gelijk na de eerste ronde eruit vloog. Maar verder, qua organisatie, qua Zandvoort, is het wel heel goed neergezet.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Daar hebben we allemaal complimenten voor.
0: Jij bent niet weggegaan, hè? Want er gingen mensen weg, hè, toen Max Verstappen eruit
1: kwam. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je komt wel ook natuurlijk ook voor de race. Het is gewoon jammer dat je idool gewoon weggaat, dat zoiets eruit vliegt. Maar nee, je gaat niet eerder weg. Nee, dat doe ik niet. Nee.
0: Jij bent wel een liefhebber. Je hebt ook andere circuits bezocht. Maar dit was wel de eerste keer Zandvoort voor jou.
1: Ja, het stond nooit eigenlijk op mijn lijstje, maar omdat het toch echt wel de laatste keer Zandvoort was, dacht ik, dit moet ik toch wel een keer meemaken, want je weet maar nooit, dat misschien komt het nog weer terug. Dus daar heb ik het allemaal meegepakt.
0: Ja, want welke circuits heb je dan wel bezocht?
1: Wat heb ik gedaan? Abu Dhabi heb ik dan gedaan, Qatar heb ik gedaan, Monaco, Italië, Oostenrijk. Ik weet het helemaal niet meer. Hongarije.
0: Ja, maar als je Abu Dhabi en Qatar opgaat, moet je Zandvoort er dan ook nog wel gedaan hebben. Zo dichtbij.
1: Dat vond ik zelf ook wel, ja.
0: Maar snap je wel dat ze de stekker eruit hebben getrokken?
1: Jawel, kijk, als bezoekers een aantal natuurlijk naar beneden gaan. En ik zie ook wel gewoon dat, als je er meemaakt, weet je dat het kostenplaatje is best wel heel hoog. Ja, en als het dan niet meer uit kan, ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar wel heel zonde voor Nederland natuurlijk.
0: Ja, moet Nederland dat als lopend vuur luidt? Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen.
1: Ik vind voor wel. Mijn Nederlands hart zegt dan wel dat je gewoon het hier moet houden, maar... Ja, ik snap het. Als het niet uit kan, kan het niet uit natuurlijk.
0: Nee. En je hebt wel een Max Verstappen nodig om dan ook heel veel publiek te laten komen, denk ik. Hè?
1: Sowieso. Je hebt sowieso een Nederlandse coureur nodig die wel aan meedoet. En die ook een beetje iets kan winnen, dan weet ik van.
0: Ja. Je kunt in ieder geval wel nagenieten van deze editie.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Anita Makken, Oetstad. En je kunt stemmen trouwens op ons lopend vuur. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. RTVNoord.nl, App van Noord. 36% van de stemmers is het eens met de stelling. Wil je meepraten? 050-3188-288. Straks zo'n 1500 waterpolo'ers kwamen naar Ter Apel voor het grootste waterpolotoernooi van Europa. En Roland van der Zwaag is er met het weer. Naar Somber en Homewrecker.

0: Somber en Homewrecker. 7:45. Het zonnetje schijnt lekker nu al hier boven onze studio. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Gaat hij blijven?
1: Hij blijft. Hij wordt wel wat nou gehinderd. Nou, het is meer zo van dat er soms wat van die vriendelijke stapelwolken langs schuiven. Dus het wordt een beetje een, later in de ochtend een wisselend weerbeeld. Met wat meer bewolking langs de kust. En wat minder wolken in het zuiden van Groningen. Nou, laagste temperaturen. We gaan zo op de zandgrond in het zuiden van Groningen. Daar is het ongeveer 9 graden geworden. 9 tot 10 graden. Het is nu nog fris. Vanmiddag dus 20, 21 graden. Het wordt officieel dus een warme dag. Komende nacht weer een frisse met ongeveer de laagste temperaturen 8 tot 9 graden. Langs de kust ietsje minder koud. En morgen echt weer zomers weer. Stralend weer. Eigenlijk geen wolken morgen. Dus een zonnige dag met 25 graden zeker wel.
0: Is dat de warmste dag van de week dan?
1: Nee, want we krijgen nog wat vochtigere lucht vanuit Duitsland. En dat wordt waarschijnlijk een beetje een drukkende dag op donderdag. Dan kunnen we 26, 27 graden krijgen. Maar dat wordt wel afgesloten met misschien wel stevige onweersbuien.
0: Ach ja, dat wordt er ook weer bij. Dankjewel. Eerst een paar dagen lekker. Dankjewel. We gaan genieten. Zo'n 1500 waterpolo's uit 13 verschillende landen kwamen afgelopen weekend naar Ter Apel voor het grootste waterpolotoernooi van Europa. Zwem- en poloclub Ter Apel, oftewel ZEPTA, organiseerde het evenement traditiegetrouw in en rondom Moekenschat. De voorzitter van de toernooicommissie, Frank Schoenmaker, ziet dat het evenement dit jaar opnieuw groter is geworden.
2: We zitten de afgelopen jaren een redelijk stabiele groei, met name in het aantal verschillende Europese landen. Voorgaande jaren, als je dan een beetje kijkt, 10, 15 jaar terug, zaten we op zo'n 3 tot 5 verschillende Europese landen die vertegenwoordigd waren op het toernooi. En we zijn de afgelopen jaren gegroeid van 5 naar 8 naar inmiddels 13 verschillende Europese landen die aanwezig zijn hier.
3: Het heet dan het grootste waterpolo toernooi van Europa, zoiets?
2: Ja, het is het grootste waterpolo toernooi ter wereld zelfs. We promoten het meer als grootste toernooi in Europa. En dat heeft met name te maken dat het voor Europese landen makkelijk te bezoeken is om richting Ter Apel te komen.
3: Hebben jullie ook de ambitie om misschien bijvoorbeeld landen uit Afrika of Azië hierheen te halen?
2: Nou, dat zal nog wel even een bruggetje te ver zijn. We zijn in ieder geval blij met de groei vanuit Europese landen. Dat is ook waar onze focus op ligt. Buiten Europa is het ook natuurlijk, wordt ook wel gewaterpolo'd. Maar met name Europa staat echt bekend als waterpolo-sport die groot beoefend wordt.
3: Wat zou dan een ambitie kunnen zijn voor de komende jaren?
2: Ja, wat wij belangrijk vinden is niet zozeer dat het nog groter wordt dan groot. We zitten nu rond de 140 teams. Een kleine groei richting de 150 vinden we prima. Maar dan is het op een gegeven moment ook gewoon leuk, behapbaar. Ja, en wat je gewoon ziet is de deelnemers die komen naar Ter Apel voor een fantastisch weekend. Veel internationale ontmoetingen. En dat is waar je het uiteindelijk voor doet.
3: Nou ja, dat wil ik ook zeker nog even aanstippen namelijk. Want ja, het is waterpolo, maar het is ook zeker de gezelligheid, toch?
2: Nou, het is natuurlijk ruim 95% sport. En daar hoort ook heel veel gezelligheid bij en teambuilding. Laat het daarop houden.
3: Ik heb ook andere geluiden gehoord, maar dat is ook niet erg, toch?
2: Nee, het is zeker heel belangrijk. Wat wij gewoon heel erg op inzetten is een stukje sfeer, beleving. En dat teams in een veilige omgeving hier leuk hun sport kunnen beoefenen. En mensen kunnen ontmoeten. En gezellig in aanloop van de competitie. De vakantie is net voorbij. En dat ze gewoon met het team op pad kunnen gaan. Teambuilding en klaar kunnen stomen voor de competitie.
0: Frank Schoenmaker van het ZEPTA Waterpolotoernooi rondom Moekenschat.

0: Mark Anthony en You Sang To Me. Lopend vuur gaat over het Formule 1-circus dat verdwijnt uit Nederland. Gisteren de laatste race. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. Ons lopend vuur, Petra, 050-3188-288. Wat komt er binnen?
1: Alsjeblieft niet, zeg.
0: Oh.
1: Dat is een reactie van Romke. Die ziet dit blijkbaar niet zitten. Maar ja, er zijn ook heel veel andere geluiden, hoor. Bijvoorbeeld van Peter, die zegt absoluut en dan bij voorkeur naar Assen. En daar is Gerda het ook helemaal mee eens. En Oets ook, die zegt prachtig circuit met veel historie. Zeer goed bereikbaar en gewoon met de auto er naartoe. Assen wordt helemaal gepromoot via deze manier.
0: Er is ook mee geflirt, maar uiteindelijk werd het niks. Ja.
1: Nee, maar ja, wie weet. Richard zegt, ja zeker Assen of Zandvoort is mij om het even. En Theo die heeft het even over de prijzen, want daar begon Rob net over. Hè, dat best wel duur is om er naartoe te gaan. Hij is vrijdag geweest. Hij zegt, ik heb €165 betaald. Ja, was ook nog wel goedkoop. Als je 3 dagen heen zou gaan, zegt hij, ben je sowieso minimaal €500 kwijt.
0: Oeh, dat is wel veel geld, hè?
1: Dat is wel veel geld. Ja, maar hij wil alles in werking stellen om de Formule 1 toch naar Nederland weer te halen, hoor.
0: Theo is voorzitter van het comité.
1: Ja.
0: Ja, Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. 050-3188-288. Praat maar eens mee, vinden we leuk. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu. 36% zegt eens, Nederland moet opnieuw proberen de Formule 1 naar ons land te halen.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Op weg naar 8 uur nieuws van NOS. Met daarna ons wekelijks sportforum over FC Groningen. Met aan tafel Paul Matthijs en Stefan Bleker. En nu 3, 2, 1, Bente.

0: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Het is nu 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
11: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
10: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
12: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
10: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
9: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Is This Love van Whitesnake. Het is vandaag maandag 24 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, de techniek van vanochtend is in handen van... dat ben ik zelf weer, geloof ik. Chris zit wel om het hoekje, dus die houdt het nog steeds in de gaten voor mij. Dat is superfijn dat alles een beetje goed en soepel verloopt. Ja, wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, op zaterdag 29 augustus staat de cultuurhistorische wandelbeleving Huilende en Juichende Bruiden op het programma. En we spreken hierover met Rick-Jan Luiting. En in Oudeschans opent Galerie Erika Stulp een nieuwe expositie genaamd Selfies. We gaan in gesprek met kunstenares Erika Stulp. En sportvereniging JVV uit Jipsingboertangen bestaat binnenkort 80 jaar. En dat wordt groots gevierd. We spreken hierover met Johan Schoenmaker. En Frida Houden vertelt ons alles over de 28e editie van de Monnikentocht. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Listen to the Music van de Doobie Brothers. En daarvoor worden we Billy Preston en Sarita met It Will Come in Time. Ja, en gisteren hebben we het allemaal kunnen zien. De enorme klap voor Max Verstappen natuurlijk tijdens zijn laatste Nederlandse Grand Prix. De Nederlander is in de Arie Luijendijk-bocht van de baan geschoten en hard in de muur terechtgekomen. De race werd direct stilgelegd met een rode vlag. En Verstappen kon gelukkig zelf uit zijn zwaar beschadigde auto stappen en leek ongedeerd. Het asfalt was op sommige plekken nog nat na een flinke regenbui. Ja, dat heb je in Nederland natuurlijk. Ongeveer een half uur voor de start. En juist in de laatste sector was het daardoor verraderlijk glad. Op de onboardbeelden was te zien hoe Verstappen op een nat stuk asfalt de controle verloor en vrijwel haaks de muur inschoof. De impact was enorm. De zijkant van zijn Red Bull werd zwaar beschadigd. En het was sowieso al geen gemakkelijk weekend voor Verstappen. Want zijn auto had moeite met de juiste balans en bovendien voelde de Nederlander zich niet fit. Hij stapte met griep achter het stuur. Vanaf de zevende startplek hoopte hij zijn laatste race in Zandvoort mooi af te sluiten, maar dat liep dus totaal anders. Ook Gabriel Bortoleto spinde kort na de crash, al kon hij zijn weg naar de spits, of naar de pits vervolgen. Inmiddels staan alle auto's binnen en wordt de baan werd schoongemaakt. En voor Verstappen zat zijn thuisrace er in ieder geval vrij snel op. En dat is natuurlijk super jammer. En zeker gezien dit de laatste keer, ja, ze zeggen voorlopig de laatste race in Zandvoort. Ja, dat was wel een beetje jammer. Maar ik denk ook, zal de griep er wat mee te maken hebben gehad? Nou ja, goed, we zullen er niet achter komen. Het is in elk geval jammer hoe het geëindigd is. En velen zullen het gezien hebben. We gaan luisteren naar Davina Michel met Beat Me.

Nick Kamen met I Promised Myself. Ja, het is alweer 21:56. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even luisteren naar Whitney Houston en I'm Every Woman.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: Armand van Helden en My My My. En daarvoor horen we Gordon Lightfoot met If You Could Read My Mind.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Zaterdag 29 augustus staat in het teken van een bijzondere cultuurhistorische wandelbeleving in Oost-Groningen. En hierover spreken wij met Rick-Jan Luiting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: Goedemorgen. Een cultuurhistorische wandelbeleving genaamd Huilende en Juichende Bruiden. Waar komt deze naam vandaan?
2: Nou, als je door de Granenrepubliek in het Oldambt fietst, dan zie je van die prachtige grote boerderijen met een soort villa ervoor. Dat noemen ze herenboerderijen. En er zijn er een aantal zijn heel mooi opgeknapt. Dat noemen we de Juichende Bruiden. En er zijn ook een aantal die een beetje in het verval zijn geraakt. Dat noemen we de Huilende Bruiden.
0: Oké, en waarom verkeren er heel veel boerderijen ook in verval dan?
2: Nou, de Granenrepubliek, dat dateert een beetje van de historie van 1850 tot 1950. Dat het een bloeiperiode was. En het graan leverde in die tijd ontzettend veel op. En dat is door een aantal boeren is dat opgezet. Die hebben daar heel veel geld aan verdiend aan het graan. En die hebben daar prachtige boerderijen van kunnen bouwen. Maar die periode van overvloed die is een beetje voorbij. Ze leven een beetje in een nieuwe tijd, waarbij een aantal van die boerderijen niet meer nodig zijn. Eigenlijk ook niet meer worden opgeknapt. Sommige wel, andere niet. Maar die kun je duidelijk zien als je er langs wandelt dat ze in verval zijn geraakt.
0: Ja, dat is toch wel ontzettend zonde, hè? Maar dat zegt natuurlijk ook wel wat over de geschiedenis.
2: Dat zegt ook wel over de geschiedenis. De tijden die veranderen natuurlijk. En we staan natuurlijk met z'n allen een beetje voor de keuze van gaan we het opknappen of niet? En wat zijn de afwegingen daarbij? We zullen ons ook steeds moeten verhouden tot weer nieuwe tijden waarin we opnieuw dingen vorm moeten geven en het soms het oude moeten laten gaan. Maar dat is een moeilijke afweging. Want we willen natuurlijk ook nog iets van de geschiedenis behouden om de volgende generaties daarover te vertellen.
0: Ja, juist. En daarom is er denk ik ook een wandelroute gemaakt, of niet?
2: Ja, er zijn meerdere evenementen. We hebben ook de Zomerbühne, een soort theatervoorstelling. Maar we hebben ook een wandeling ontwikkeld. Want wandelen is de meest trage manier van voortbewegen in positieve zin. Zodat je de tijd hebt om het allemaal rustig te bekijken. En we willen ook heel graag aandacht hiervoor vragen. Dat het niet alleen een wandeling is door een mooi gebied. Maar dat mensen ook iets over hoe het zo is ontstaan leren.
0: En hoe doen zij dat?
2: Nou, we doen dat op verschillende manieren. Er zijn een aantal boerderijen zijn geopend waar we doorheen kunnen gaan wandelen. Er zijn een aantal sprekers die langs met name de Hamdijk. De Hamdijk is een beetje het hart van de wandeltocht. Voor zowel 15 als 25 kilometer wandelaars. En er wordt op verschillende plekken wordt iets verteld of iets gedemonstreerd. We maken er een soort doorlopende voorstelling van. Want wandelaars gaan natuurlijk weer verderop, want die willen de hele route lopen. Maar wij willen gedoseerd zorgen dat we mensen even laten stilstaan om te laten kijken van waarom zit het er hier zo uit? Hoe is het landschap ontstaan? Waarom zijn er van die grote boerderijen? En wat is een beetje de geschiedenis daarachter?
0: Ja, juist. En voor wie is deze route nou eigenlijk geschikt?
2: Nou, ik zou zeggen, als het gaat om 25 kilometer, dan zeggen de meeste mensen dat het een beetje voor de geoefende wandelaars is. De 15 kilometer, een klein beetje oefenen, kunnen mensen daar ook een dag voor uittrekken. Dus dat is goed te doen. Maar wij ontwikkelen wandeltochten voor mensen die iets meer willen dan alleen een wandeltocht. En daarin wil Tocht om de Noord zich ook duidelijk onderscheiden. We willen meer doen met geschiedenis, thema en cultuur. En heel graag met allerlei partners samenwerken om dat vorm te geven. Dus het is niet alleen een wandeltocht, maar ook een festival of een cultureel evenement. En we merken ook van, in de loop der jaren hebben we meer tochten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Tocht van Bommenberend en een vrijheidstocht. Hoeveel er over Groningen te vertellen is en te laten zien. En het geeft ons veel enthousiasme en plezier om met partners daar iets meer aan toe te voegen dan alleen een wandeling aan te bieden.
0: Duidelijk. Ja, want het is ook een van de jubileumactiviteiten, het 120-jarig bestaan van de Tocht om de Noord, begreep ik, hè?
2: Dat klopt. Ja, het is in 2005 geweest. We hebben één jaar overgeslagen, net als heel veel evenementen, toen er niets georganiseerd kon worden. We zijn 20 jaar geleden begonnen met een eendaagse tocht om de Noord. Letterlijk van Lauwerszee tot Dollartouw, van Zoutkamp tot aan Delfzijl. Dat evenement is straks eind september weer. Maar tussentijds, en ook dit jaar speciaal, hebben we deze tocht georganiseerd. Omdat we hebben gemerkt dat behalve over meer algemeen de Granenrepubliek, we nog veel meer kunnen vertellen. Namelijk over die huilende en juichende bruiden. Yes. En zo is het idee ontstaan om nog een extra tocht te organiseren. Vooral ook omdat onze Tocht om de Noord vaak snel is uitverkocht. Hebben mensen nu een extra kans om ook hier aan mee te doen.
0: En dit is dus op zaterdag 29 augustus. Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Helaas niet. Dat komt tot 1 augustus. We zijn ook uitgegaan van ongeveer 500 wandelaars. Maar dat zijn er uiteindelijk 100 meer geworden. En we willen ook kwaliteit bieden en ruimte. En als je door gebouwen heen gaat, door dorpen, en er zijn ook veel wat kleinere locaties, dan willen we iedereen iets kunnen bieden. Maar ook de locaties hebben natuurlijk geen plek voor duizenden mensen tegelijk. Dus we hebben het hier wat bescheidener op 500 deelnemers gelaten, wat er uiteindelijk dus 600 zijn geworden.
0: Dat is een behoorlijke groep inderdaad.
2: Zeker, zeker. Ja. En die beginnen om 8:30 vanuit het dorpshuis de Akkerschans. En dan is er een opening van wethouder Engelkes van de gemeente Oldambt. En de man die een NPO-documentaire heeft gemaakt, Ton Tieman, die geeft al een preview aan de wandelaars wat zij kunnen verwachten.
0: Kijk.
2: En op de Hamdijk, onderweg, zou Kim van den Berg. En Kim van den Berg heeft meegewerkt aan, heeft de podcast gemaakt, Het Rode Noorden. Zij vertelt ergens onderweg op de Hamdijk daarover iets.
0: Dat gaat een mooie tocht worden, hoor ik wel.
2: Absoluut, we hebben er ontzettend veel zin in. Wat we niet in de hand hebben is het weer. Maar wandelaars kunnen zich daar ook prima toe verhouden.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat hoor ik heel vaak inderdaad. Dat is inderdaad iets wat we niet kunnen veranderen. Als het maar droog is, zeggen we dan altijd.
2: Precies, daar hopen wij ook van harte op. En anders komt het ook goed.
0: Bedankt voor de informatie.
2: Graag gedaan.
1: Samen 1. Dit is Groningen 1.

0: Dancing in the Moonlight van Top Loader. En daarvoor de Curtis Stiggers met I Wonder Why. En daarvoor Luna met Liefste. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, in Oudeschans opent Galerie Erika Stulp een nieuwe expositie genaamd Selfies. En daarover gaan wij dus in gesprek met kunstenares Erika Stulp. Dat dus straks, maar eerst nog eventjes hallo van Antoon.
1: Ja, maar.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Alphaville and Sound Like a Melody. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Van smartphone naar schildersdoek. Galerie Erika Stulp in Oudeschans opent de nieuwe expositie Selfies. Erika Stulp en Wim van der Kuip tonen er zo'n 35 geschilderde portretten, geïnspireerd op een alledaags fenomeen. Onze gewoonte om onszelf vast te leggen en ons leven met anderen te delen. Selfies is dan ook een opvallende en eigentijdse titel voor een tentoonstelling met schilderijen. En we spreken hierover met kunstenares Erika Stulp. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Laszlo was en La Bamba. En daarvoor hoorden we Mother's Finest met Piece of the Rock. Ja, we gaan straks in gesprek met Erika Stulp over de expositie Selfies. Hoe dat precies zit, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met The Golden Earring en Sound of the Screaming Day.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Van de smartphone naar het schildersdoek. In Oudeschans opent Galerie Erika Stulp de nieuwe expositie Selfies. En we spreken met Erika Stulp zelf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Selfies is wel een bijzondere titel voor een schilderijtentoonstelling.
2: Ja, dat gaat altijd over foto's, hè?
1: Ja.
2: Maar we nemen het een klein beetje op de hak. Dat selfies gebeuren, want we zien dat altijd om ons heen. Iedereen neemt een selfie. En dat is heel leuk om daarmee te spelen.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de selfie als onderwerp te nemen?
2: Ja, ik heb sinds 2,5 jaar een compagnon. Dat is Wim van der Kuip. En wij sparren altijd. En gewoon eventjes zullen we iets heel populairs doen. Iets wat iedereen leuk vindt. Laagdrempelig. En wie het eerste het woord selfie in de mond nam, weet ik niet meer. Maar het ontstond dus in 2 minuten.
1: Oké.
2: Okay. En dan gaan we aan de slag. En het, ja, het is met heel veel plezier hebben we nou meer dan 30 schilderijen gemaakt.
1: Ja, want hoe zie je dat nou terug in geschilderde portretten? Een selfie?
2: Nou ja, ik zit nu met mijn neus voor allemaal selfies. Ik heb er bijvoorbeeld 2 vrouwen die heel lekker dicht tegen elkaar aan zitten. Je kan zien aan ze dat ze heel vertrouwd zijn met elkaar, maar dat de omgeving hun niet zoveel geïnteresseert. Nou, die staan dan met een telefoontje in de hand en klikken ze op het knopje. En dan is er weer een selfie. Wij hebben wel 2 hele verschillende stijlen genomen. Ik doe altijd mijn expressionistische stijl. Dus veel gevoelsuitdrukkingen, kleuren, lekker fel. En Wim is nu ook met lekkere felle kleuren bezig. Maar hij doet het meer op een constructieve, cubistische manier. Maar je ziet heel duidelijk dat er selfies gemaakt worden.
1: En zijn die selfies dan ook vooral herkenbaar? Of zijn ze vooral grappig en een beetje gek misschien?
2: Dat laatste, hè? Een beetje grappig, een beetje van hoe krijg je het in je hoofd? Dan fiets je door zo'n mooie natuur. En dan ga je alleen maar je eigen kop erop zetten. Nou, dat soort dingen.
1: Ja, het is ook wel een beetje gek natuurlijk, hè, een selfie. Als je erover nadenkt.
2: Nou, als je het overdrijft, is het gek.
1: Ja.
2: Ik kan me best voorstellen dat je ja, wil zien hoe je eruit ziet en dat vast wil leggen. Maar het moet niet te gek.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Dat gebeurt af en toe wel. En daar steken we een beetje de draak mee. En sommige zijn echt heel mooi om te zien. Er zijn er al 2 verkocht. Nou, mijn mooiste is natuurlijk gelijk verkocht.
1: Zo gaat dat, hè? Ja.
2: Ja, zo gaat dat. Maar er zijn ook hele grappige. Ja, en mensen moeten gewoon kijken.
1: Ja, en de opening is dus op zondag 30 augustus, aanstaande zondag dus, om 4 uur. Ja, wat kunnen bezoekers tijdens de opening verwachten?
2: Nou, ze komen binnen en dan wordt er eerst geopend door Robin Geer.

0: gezellig wordt, met een lach en een knipoog. Dat is de bedoeling.
1: Nou, zo klinkt het wel in ieder geval.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaat ook wel gebeuren.
1: Vast
0: is
1: wel.
0: Hier, elke opening is hier heel gezellig.
1: Kijk, dat is mooi. En tot wanneer is deze expositie te zien?
0: 25 oktober.
1: 25 oktober.
0: Ja, en de galerie is open vrijdag, zaterdag, zondag van 1 tot 5.
1: Kijk.
0: En op verzoek.
1: Dat is ook even goed om te weten. Ja, en dat kan volgens mij ook allemaal op de website gelezen worden, hè? Als mensen nog even terug willen lezen.
0: Ja, dat klopt. En op Facebook en op Instagram.
1: Kijk, overal wel aanwezig. Ontzettend bedankt voor de informatie. En volgens mij gaat het zondag een heel fijn moment worden.
0: Ik hoop het. Dankjewel.
1: Geniet ervan. Oké, doei.
0: Dag.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Years van David Bowie. En daarvoor hoorde de Dire Straits met Walk of Life. Ja, het is exact 10:30, dus we gaan naar het Groningen 1. Nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

is Love van de Beatles. Ja, en we hebben het nieuws ontvangen, tenminste dat werd hier even gemeld, dat Afro Tros in 2027 niet meer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Volgens de omroep is het festival niet langer neutraal, omdat een van de deelnemende landen nog altijd betrokken is bij een grootschalig militair conflict. Nou, we kunnen allemaal raden welk land dat natuurlijk is. Afro Tros zegt dat de spanningen in het Midden-Oosten inmiddels te veel doorwerken in het Songfestival en voor grote verdeeldheid zorgen. De omroep heeft het afgelopen jaar bij de EBU, de European Broadcasting Union, aangedrongen op duidelijke en transparante regels voor landen die betrokken zijn bij een militair conflict. En de EBU kwam onlangs inderdaad met nieuwe maatregelen, maar die geven Afro Tros niet voldoende vertrouwen. En dus trekt Nederland zich terug. En volgens Afro Tros past deelname niet meer bij de waarden van de omroep. Betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en menselijkheid. Opvallend is dat Afro Tros niet zegt: Nederland stopt definitief met het Songfestival. De omroep geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname terug aan de NPO. En die moet nu gaan bepalen hoe het verder gaat. Ja, ik vraag me een beetje af hoe wij daar allemaal een beetje over denken. Dus mocht je daar een mening over hebben, laat het ons vooral weten. Ik heb niet het idee dat er veel mensen zijn die het echt heel vervelend vinden dat het Songfestival niet meer doorgaat. Tuurlijk zijn er ook enorme voorstanders en mensen die er heel erg blij van worden. Maar goed, ja, hoe zit het bij jou thuis? Dus mocht je daar een mening over hebben en dat willen delen natuurlijk, want dat is ook belangrijk, laat het ons dan vooral weten. Ja, we gaan het zien, maar ik snap het wel ergens dat ze zoiets hebben van ja, we komen niet. Maar eigenlijk, ja, als je ziet hoe de laatste tijden gestemd werd en dat er toch best wel een politiek tintje aan hangt, dan denk ik van ja, hoeveel waarde heeft zo'n Eurovisie Songfestival nu nog? Maar goed, mocht jij er anders over denken, laat het vooral weten. En ja, dan gaan we nu verder met Anouk en Birds.

A Good Time van All City en Carly Rae Jepsen. En daarvoor hoorden we Mambo No. 5 van Lou Bega. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, sportvereniging JVV uit Jipsum Boetangen bestaat binnenkort 80 jaar. En dat wordt groots gevierd. We spreken met Johan Schoenmaker en hij is al bij ons in de studio aanwezig. Frida Houwen die vertelt ons alles over de 28e editie van de Monnikentocht. Nou, dat dus allemaal straks. We gaan eerst nog even verder met Maybe Tomorrow van UB40.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Het is nu 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. AVRO TROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVRO TROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AVRO TROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Nickelback en Photograph. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Sportvereniging JVV bestaat op 31 oktober 2026 maar liefst 80 jaar. En dat bijzondere jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. In het weekend van 4, 5 en 6 september staat er van alles op het programma. Van sport en muziek tot darten en een speciale wedstrijd tussen oud en jong JVV. We spreken hierover met Johan Schoenmaker. En op 29 augustus staat Oost-Groningen weer helemaal in het teken van de Monnikentocht. Voor de 28ste keer kunnen hardlopers en wandelaars zich uitleven op een prachtig, grotendeels onverhard parcours door het landschap rond de Rapel, Sellingen en Bourtange. We spreken hierover met Frida Houwen. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Logical Song van Supertramp. En daarvoor hoorden we I'm Gonna Be van The Proclaimers.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: JVV uit Jipsing Woetangen bestaat op 31 oktober 2026 maar liefst 80 jaar. En dat wordt gevierd met een feestelijk weekend op 4, 5 en 6 september. We spreken met een Johan Schoenmaker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio.
2: Dank u wel.
0: Ja, JVV bestaat dus al dit jaar 80 jaar.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat maakt de vereniging nou zo bijzonder?
2: De samenhang met elkaar en iedereen gelijk is en de gezelligheid, dat is wel heel belangrijk bij deze vereniging. En dat merk je gewoon in de leden, iedereen merk je dat.
0: Ja, want hoe merk je dat?
2: Door mond-op-mond reclame die elkaar tegenkomt. En welke vereniging jij ook komt, iedereen praat over JVV. En ja, dat is, wij doen normaal, we zijn een kleine vereniging. En het enige waar we graag bestaansrecht houden, maar dat is logisch natuurlijk. Maar we zijn gewoon een hele hechte groep met elkaar. Wie wat doet, maar ik zei, we doen het met elkaar. Dat is JVV.
0: Ja. Ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, het feestweekend begint op 4 september. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
2: Nou, op de vrijdagavond met mij dus Henk de Haan. Dus spreker, die doet een pubquiz met sterke verhalen. Daar zijn alle sponsoren uitgenodigd en de leden die zijn welkom. Op de zaterdagavond hebben wij 's middags de wedstrijd JVV nieuw, JVV oud tegen elkaar. Die zijn allemaal uitgenodigd. En samen zijn wij een groot feest in de tent. En dan komt DJ Chen, DJ Stan, die komt daar. En die gaat alles leuk aan elkaar brengen. Dus, en zondag hebben wij nog een darttoernooi.
0: Kijk,
2: dus
0: een mooi programma.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Dus JVV jong tegen JVV oud.
2: Ja.
0: Zoeken jullie nog oud-spelers?
2: Hier en daar zoeken wij nog wat. Wij hebben het wel gecommuniceerd bij sommigen. Dus wij hopen dat hier en daar nog wat bij komt. Maar we hebben al heel wat. Dus.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. En zijn er ook nog mensen nodig voor de zaterdag?
2: Ja, we hebben, de vrijdagavond hebben wij helemaal rond. En toch willen wij hier daar nog een oproep plaatsen om toch bepaalde mensen die ons nog even kunnen helpen op de zaterdag.
0: Kijk, dat
2: en
0: is
2: daar
0: wel,
2: kun je informeren bij Lars of bij Agnes. Dus, maar dat staat wel op de site.
0: Moeten ze even naar de site gaan, ja, inderdaad. Maar oud JVV dus tegen jong JVV. Wie gaat er winnen?
2: Nou, Dennis de Roo doet nog mee. En die doet met oud JVV mee. En die is net van Schellingen SPBO gegaan. Dat is toch een heel leuke jongen. En een verschrikkelijk goede voetballer. En dat is een hele jonge oud JVV'er. Maar er zijn ook heel veel ouderen die komen. Dat is gewoon de samenhang is belangrijk. En naar elkaar met elkaar zitten, dat is belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit
2: wie
0: wint.
2: Nee, de sfeer is het belangrijkste. Ja,
0: precies, precies.
2: Elkaar weer ontmoeten zoals het vroeger was, dat is belangrijk.
0: En 's avonds dus een feestje?
2: Ja.
0: Kan iedereen gewoon langskomen of is het echt alleen voor leden?
2: Nee, kom gerust langs. JVV, iedereen heeft een uitnodiging gekregen, zover ik weet. Persoonlijk allemaal rondgebracht, dus we zijn welkom.
0: Kijk. Dat is goed om te weten. De volgende dag dus een darttoernooi?
2: Ja.
0: Waarom een darttoernooi?
2: Omdat wij ook een dartvereniging bij onze voetbalclub hebben.
0: Kijk.
2: Dus en dat doet Lars allemaal. En die zit ook bij de darten. We hebben een hele leuke groep met 5, 6 jongens met darten. En één keer in de 14 dagen gaan wij een wedstrijd. En donderdag of vrijdag gaan we bij ons in de kantine.
0: Kijk.
2: Dus
0: het darten hoort er ook gewoon bij?
2: Ja, zeker. Het is een stukje extra wat wij ook weer hebben. En moet niet vergeten, wij gaan straks ook samen met het buurthuis. Ik weet niet of jullie dat al wisten, maar we hebben nu al plannen allemaal. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat er allemaal gaat worden. Dus we zijn allemaal nog met bepaalde dingen bezig. Maar zoals het nou uitziet, de tekening die we hebben gezien, wordt allemaal heel mooi.
0: Kijk, we horen er nog wel meer van.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ja, en 80 jaar, je gaf al even aan. Eigenlijk hadden jullie 75 jaar willen vieren, hè?
2: Ja, maar door die corona kon dat helaas niet. Dus we hebben het 5 jaar uitgesteld.
0: Nou, daar is ook niks mis mee.
2: Niks minder om, dus.
0: Nee, precies. Nu nog een feestje in het vooruitschiet, dus.
2: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Ja, nou, volgens mij gaat het goed komen.
2: Helemaal.
0: Maar je kwam al binnen met aardbeien.
2: Ja, ik kwam binnen met aardbeien. Mijn vrouw werkt daar en dat is van de Kruisenboerderijwinkel. In de Mussel. En jullie gaan toen aan. En nou, we willen graag aardbeien. Dus ik heb aardbeien meegenomen met beschuiten. En dankjewel, Hein en Aniek voor deze toegift. Ja.
0: Ja, nou ook namens ons natuurlijk, hè? Ja, want dat is alleen maar heel lekker. Beschuitjes zitten erbij, inderdaad. Ja. Dus daar gaan wij straks even goed van smikkelen, denk ik.
2: Zijn ongespoten, hè? ongespoten aardbeien. Dus
0: biologische
2: perfect.
0: Aardbeien.
2: Kwaliteit.
0: Ja, nou, mooi. Dat gaan we vast proeven, denk ik. Ontzettend bedankt voor de informatie. En volgens mij kan het alleen maar een heel mooi weekend worden.
2: Ga ik wel vanuit. Dus jullie ook dankjewel. Heel erg leuk.
0: Ja, heel graag gedaan.

toontje lager. En net als in de film. En daarvoor hoorden we T-Rex en Get It On. Ja, het is bijna 11:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Kloot met Laila.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

Level 42 met Running in the Family. En daarvoor hoorden we Brian May en Too Much Love Will Kill You. We gaan straks in gesprek met Frida Houwen over de 28e editie van de Monnikentocht. Dat dus straks. We gaan eerst even verder met Maroon 5 en She Will Be Loved.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 29 augustus is het ook weer tijd voor de monnikentocht. We spreken met Frida Houwen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Ja, goedemorgen. De monnikentocht wordt dit jaar al voor de 28ste keer georganiseerd. Wat maakt deze tocht na al die jaren nog steeds zo populair?
2: Het begint ermee dat iedereen Westerwolde zo mooi vindt. De mensen die voor het eerst meegaan verbazen zich erover hoe mooi of het allemaal is. En ten tweede wordt het parcours heel erg gewaardeerd. Het is best een zwaar parcours, maar doordat je op plekjes komt waar je eigenlijk met wandelen niet zo gauw komt, merk je dat het heel goed in de smaak valt. En dan daarnaast onze vrijwilligers. We hebben bijna elke 5 kilometer, soms ietsje meer, soms ietsje minder, want je kunt niet overal terecht. Mensen staan die de verzorging doen. En dat is gewoon zo'n enthousiaste groep. En je merkt gewoon dat dat door de hardlopers en de wandelaars enorm gewaardeerd wordt.
1: Dus het is echt alles met elkaar.
2: Ja, ja, tenminste wat wij altijd als organisatie terugkrijgen. En meestal sommigen zijn echt doodmoe. Omdat het parcours best zwaar is als ze bij de finish komen. Zeg maar, oh, wat zijn we blij dat we het weer gedaan hebben. Het was zo mooi, het was wel zwaar. En wat leuk dat de mensen jou allemaal zo opvangen. Dus ja, dus durf ik rustig te zeggen dat het totaalplaatje is.
1: Ja, want het parcours van vorig jaar is gehandhaafd dit keer. Wat kunnen deelnemers onderweg verwachten?
2: Weinig verhard. Ik denk, als ik het goed inschat, dat zo'n 85-90% onverhard is. Dus dan loop je over zandpaden, over graspaden, smalle paadjes bij een watertje langs. Dat is wat je kan verwachten. En we proberen zoveel mogelijk harde ondergrond te vermijden. Dus er is wel een klein stukje bij, omdat je niet bij de koeien door het land kan. Dus er moet wel een klein stukje verhard in. Maar ja, en dat bevalde eigenlijk heel goed. Het is zwaar, maar wel heel mooi en heel bijzonder. Gisteren heeft een hele groep heeft het parcours verkend en op de fiets. En die hadden zoiets van, het is best pittig op de fiets. Hoe zou het lopend zijn? Maar dat gaan we weer zien zaterdag.
1: Ja, nou ja, zo is het ook natuurlijk. Er zijn verschillende afstanden voor zowel de wandelaars als de hardlopers. Is er een afstand die dit jaar extra in trek is?
2: Nou, ik heb zo net nog even naar de aantallen gekeken. Je merkt duidelijk een toename vanuit Sellingen voor de 17 kilometer hardlopen en wandelen. Er is een toename vanuit Trapel voor de 42 kilometer. En dat is echt heel opvallend. En een toename van de wandelaars op de afstand van Terapel naar Boertangen. Maar je ziet een afname nu met de hardlopers van Terapel naar Boertangen. Dat is dan de 33 kilometer. Daar zijn minder als andere jaren.
1: Ja, want welke afstanden zijn er allemaal?
2: Je hebt 43 kilometer. Vanaf Terapel is het 43 kilometer hardlopen of 33 kilometer hardlopen. En 33 kilometer wandelen. En vanaf Sellingen kun je 17 kilometer hardlopen of 17 kilometer wandelen. En de start is voor de 17 kilometer bij Camping de Bronzen Eik in Sellingen. En in Ter Apel bij Hotel Boshuis.
1: Okay.
2: Dus de mensen worden 's morgens, de mensen die een buskaartje hebben gekocht, die kunnen zich melden in Boertangen. En die worden met de bussen naar de startplaatsen gebracht. En als de bussen vol zijn, dan stopt het eerst. Dan moet je zelf voor vervoer zorgen. Maar ook dat loopt eigenlijk altijd wel heel goed.
1: Ja, dat weten mensen natuurlijk op een gegeven moment ook, hè?
2: Ja, zeker. Maar dat is ook zo, hoor. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment niet voor 10 mensen nog een volledige bus in je zetten. Dus het is altijd een beetje passen en meten met elkaar.
1: Ja.
2: Maar ook de lopers, de wandelaars en de hardlopers weten elkaar te vinden en met elkaar af te spreken. Van joh, dit keer lukt het niet, de bus was vol. En als jij de auto hier nu neerzet, dan zet ik hem daar neer en dan zijn we beide gered. We hebben nog nooit problemen mee gehad, moet ik zeggen, sinds we het op deze manier organiseren. En het bevalt de lopers veel beter. Eerder liepen ze eerst en dan werden ze met de bussen teruggebracht naar de startplaatsen. En dat kostte veel meer tijd. En nu is iedereen, als ze binnen zijn, dan kunnen ze ook echt hun gang weer gaan.
1: Ja, dat is dan wel fijn natuurlijk, want de meesten zullen flink moe zijn.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
1: Ja,
2: zeker weten.
1: Voor inschrijvingen.
2: Toch valt het werk van de EHBO over het algemeen heel erg mee, heb ik gehoord.
1: Dus het is gewoon normaal moe, zeg maar.
2: Ja, nou, sommigen wel wat extra, maar niet dat je blessures hebt of zo. Mensen kijken wel heel goed uit.
1: Kijk, dat is hartstikke goed. Ja, en voorinschrijving is verplicht. En ja. Ja, het aantal deelnemers is ook beperkt, hè, dit keer.
2: Ja. Ja, nou, dat is al een paar jaar zo. Omdat wij vergunningen aanvragen. Ook in overleg met Staatsbosbeheer, met de provincie en de gemeente. En dan willen we niet te veel. De afspraak is dat we niet te veel druk op de natuur leggen. Dus vandaar dat het een gelimiteerd aantal is.
1: Ja, ja, daar zit ook wel wat in.
2: Ja, en daar willen we ook ons aan houden. Dat doen we ook. Wij organiseren ook de Westerwolde Bosloop en de Ruiten Aanloop. En dat hebben we ook allemaal gelimiteerd. Want de natuur is prachtig, maar wij zijn als organisatie ook voor de natuur. Zeg maar je wilt dat ook graag behouden. En dan moet je niet massaal 500 of 1000 mensen daarover laten gaan. Dat moet je gewoon niet willen.
1: Nee, het is leuk om in de natuur te wandelen, maar dat moet wel beperkt zijn. Ja,
2: dat vind ik wel hoor. Ik bedoel, anders leg je zoveel druk overal op. En dat moet je niet meer willen tegenwoordig. Wat je nog hebt, daar moet je zuinig op zijn.
1: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Is inschrijving nog mogelijk?
2: Inschrijving is nog mogelijk, ja. Dat kan voor alle afstanden nog. Alleen de bus naar Sellingen is helemaal vol. Dus iemand die nog in Sellingen wil starten, kan prima, moet zelf even voor eigen vervoer zorgen. En ik heb voor Ter Apel heb ik nog een aantal plaatsen vrij. Dus dat kan sowieso nog met busvervoer. En we proberen de inschrijving open te houden tot donderdagmiddag 12 uur. Zoals het nu, ik heb net de laatste cijfers gezien, dus er kunnen nog wat bij. Dus ik denk dat het net lukt tot 12 uur voor donderdagmiddag voordat we sluiten.
1: Kijk. Dat is wel fijn om te horen. En waar kunnen mensen zich inschrijven?
2: Die kunnen op onze site www.monnikentocht.nl. En daar staan ook alle gegevens op voor het busvervoer. Hoe laat de bussen er gaan, waar je kan parkeren. En al dat soort dingen staan daarop vermeld.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor de informatie. En volgens mij gaat het zaterdag een hele mooie dag worden.
2: Ik hoop het. Als het weer een beetje meewerkt, dan zou het heel mooi zijn. En vooral voor de mensen die op de posten staan en de mensen die mee fietsen als begeleiding.
1: Ja.
2: Dat gaan we dan nog zien. Maar laten mensen gewoon even op onze site kijken. En dan komt het vast helemaal goed, denk ik.
1: Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Ja, jij ook. Goeie.

0: Recep en Everybody's Gotta Learn Sometimes. Ja, ik vind Recep wel heel erg fantastisch. Het is echt een 90s band natuurlijk. Tenminste, toen waren ze heel populair. Vooral met het liedje ook I Would Stay, kan ik me nog heel goed voorstellen. Maar goed, ja, dit is natuurlijk ook weer een prachtig nummer. Ze komen trouwens ook in de buurt binnenkort. In oktober, november, december zijn ze nog in Groningen en in Emmen. Dus ja, mocht je het ook heel erg leuk vinden. Je kan altijd nog naar ze toe natuurlijk, hè. Dus dat zijn weer de kleine tips. Goed, ja, dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat de tijd toch verschrikkelijk snel. Woensdag dan zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over Waterbij natuurlijk, 2026. Dat gaat vrijdag alweer van start. Nou, dat is ook altijd heel erg leuk. Daar zullen we ook zeker bij zijn. En ja, er gaat een vertrouwd geluid uit Winschoten meedoen aan het World Town Crier Tournament. In Chester in Engeland is dat. En dat is een wereldkampioenschap van stadsomroepers. Dat is ook wel heel erg bijzonder. Dus ja, hoe dit precies zit, dat hoor je dus woensdag. Chris, bedankt voor het aanwezig zijn voor de techniek natuurlijk. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, tot we woensdag allemaal. Doei!
1: Dit programma.
2: Het is nu 12 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
6: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Zaterdag 29 augustus staat in het teken van een bijzondere cultuurhistorische wandelbeleving in Oost-Groningen. En hierover spreken wij met Rick-Jan Luiting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Een cultuurhistorische wandelbeleving genaamd Huilende en Juichende Bruiden. Waar komt deze naam vandaan?
2: Nou, als je door de Granenrepubliek in het Oldambt fietst, dan zie je van die prachtige grote boerderijen met een soort villa ervoor. Dat noemen ze herenboerderijen. En er zijn er een aantal zijn heel mooi opgeknapt. Dat noemen we de juichende bruiden. En er zijn ook een aantal die een beetje in het verval zijn geraakt. Dat noemen we de huilende bruiden.
1: Oké, en waarom verkeren er heel veel boerderijen ook in verval dan?
2: Nou, de Granenrepubliek, dat dateert een beetje van de historie van 1850 tot 1950. Dat het een bloeiperiode was. En het graan leverde in die tijd ontzettend veel op. En dat is door een aantal boeren is dat opgezet. Die hebben daar heel veel geld aan verdiend aan het graan. En die hebben daar prachtige boerderijen van kunnen bouwen. Maar die periode van overvloed die is een beetje voorbij. Ze leven een beetje in een nieuwe tijd, waarbij een aantal van die boerderijen niet meer nodig zijn. Eigenlijk ook niet meer worden opgeknapt. Sommige wel, andere niet. Maar je kun je duidelijk zien als je er langs wandelt dat ze in verval zijn geraakt.
1: Ja, dat is toch wel ontzettend zonde, hè? Maar dat zegt natuurlijk ook wel wat over de geschiedenis.
2: Dat zegt ook wel over de geschiedenis. De tijden die veranderen natuurlijk. En we staan natuurlijk met z'n allen een beetje voor de keuze van gaan we het opknappen of niet? En wat zijn de afwegingen daarbij? We zullen ons ook steeds moeten verhouden tot weer nieuwe tijden waarin we opnieuw dingen vorm moeten geven. En het soms het oude moeten laten gaan. Maar dat is een moeilijke afweging. Want we willen natuurlijk ook nog iets van de geschiedenis behouden om de volgende generaties daarover te vertellen.
1: Ja, juist. En daarom is er denk ik ook een wandelroute gemaakt, of niet?
2: Ja, er zijn meerdere evenementen. We hebben ook de Zomerbühne, een soort theatervoorstelling. Maar we hebben ook een wandeling ontwikkeld. Want wandelen is de meest trage manier van voortbewegen in positieve zin. Zodat je de tijd hebt om het allemaal rustig te bekijken. En we willen ook heel graag aandacht hiervoor vragen. Dat het niet alleen een wandeling is door een mooi gebied. Maar dat mensen ook iets over hoe het zo is ontstaan leren.
1: En hoe doen zij dat?
2: Nou, we doen dat op verschillende manieren. Er zijn een aantal boerderijen zijn geopend waar we doorheen kunnen gaan wandelen. Er zijn een aantal sprekers die langs met name de Hamdijk. De Hamdijk is een beetje het hart van de wandeltocht. Voor zowel 15 als 25 kilometer wandelaars. En er wordt op verschillende plekken wordt iets verteld of iets gedemonstreerd. We maken er een soort doorlopende voorstelling van. Want wandelaars gaan natuurlijk weer verderop, want die willen de hele route lopen. Maar wij willen gedoseerd zorgen dat we mensen even laten stilstaan om te laten kijken van waarom zit het er hier zo uit? Hoe is het landschap ontstaan? Waarom zijn er van die grote boerderijen? En wat is een beetje de geschiedenis daarachter?
1: Ja, juist. En voor wie is deze route nou eigenlijk geschikt?
2: Nou, ik zou zeggen, als het gaat om 25 kilometer, dan zeggen de meeste mensen dat het een beetje voor de geoefende wandelaars is. De 15 kilometer, een klein beetje oefenen, kunnen mensen daar ook een dag voor uittrekken. Dus dat is goed te doen. Maar wij ontwikkelen wandeltochten voor mensen die iets meer willen dan alleen een wandeltocht. En daarin wil Tocht om de Noord zich ook duidelijk onderscheiden. We willen meer doen met geschiedenis, thema en cultuur. En heel graag met allerlei partners samenwerken om dat vorm te geven. Dus het is niet alleen een wandeltocht, maar ook een festival of een cultureel evenement. En we merken ook van, in de loop der jaren hebben we meer tochten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Tocht van Bommenberend en een vrijheidstocht. Hoeveel er over Groningen te vertellen is en te laten zien. En het geeft ons veel enthousiasme en plezier om met partners daar iets meer aan toe te voegen dan alleen een wandeling aan te bieden.
1: Duidelijk. Ja, want het is ook een van de jubileumactiviteiten, het 120-jarig bestaan van de Tocht om de Noord, begreep ik, hè?
2: Dat klopt. Ja, het is in 2005 geweest. We hebben 1 jaar overgeslagen, net als heel veel evenementen. Ja. Toen er niets georganiseerd kon worden. We zijn 20 jaar geleden begonnen met een eendaagse tocht om de Noord. Letterlijk van Lauwerszee tot Dollartouw. Van Zoutkamp tot aan Delfzijl. Dat evenement is straks eind september weer. Maar tussentijds, en ook dit jaar speciaal, hebben we deze tocht georganiseerd. Omdat we hebben gemerkt dat behalve over meer algemeen de Graanrepubliek, we nog veel meer kunnen vertellen. Namelijk over die huilende en juichende bruiden. Juist. En zo is het idee ontstaan om nog een extra tocht te organiseren. Vooral ook omdat onze tocht om de Noord vaak snel is uitverkocht. Hebben mensen nu een extra kans om ook hier aan mee te doen.
1: En dit is dus op zaterdag 29 augustus. Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Nee, helaas niet. Dat komt tot 1 augustus. We zijn ook uitgegaan van ongeveer 500 wandelaars. Maar dat zijn er uiteindelijk 100 meer geworden. En we willen ook kwaliteit bieden en ruimte. En als je door gebouwen heen gaat, door dorpen, en er zijn ook veel wat kleinere locaties, dan willen we iedereen iets kunnen bieden. Maar ook de locaties hebben natuurlijk geen plek voor duizenden mensen tegelijk. Dus we hebben het hier wat bescheidener op 500 deelnemers gelaten, wat er uiteindelijk dus 600 zijn geworden.
1: Dat is een behoorlijke groep inderdaad.
2: Zeker, zeker. Ja. En die beginnen om 8:30 vanuit het dorpshuis de Akkerschans. En dan is er een opening van wethouder Engelkes van de gemeente Oldambt. En de man die een NPO-documentaire heeft gemaakt, Ton Tieman, die geeft al een preview aan de wandelaars wat zij kunnen verwachten.
1: Kijk.
2: En op de Hamdijk, onderweg, zou Kim van den Berg. En Kim van den Berg heeft meegewerkt aan, heeft een podcast gemaakt, Het Rode Noorden. En zij vertelt ergens onderweg op de Hamdijk daarover iets.
1: Dat gaat een mooie tocht worden, hoor ik wel.
2: Absoluut, we hebben er ontzettend veel zin in. Wat we niet in de hand hebben is het weer. Maar wandelaars kunnen zich daar ook prima toe verhouden.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat hoor ik heel vaak inderdaad. Dat is inderdaad iets wat we niet kunnen veranderen. Als het maar droog is, zeggen we dan altijd.
2: Precies, daar hopen wij ook van harte op. En anders komt het ook goed.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Van de smartphone naar het schildersdoek. In Oudeschans opent Galerie Erika Stulp de nieuwe expositie Selfies. En we spreken met Erika Stulp zelf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Selfies is wel een bijzondere titel voor een schilderijtentoonstelling.
2: Ja, dat gaat altijd over foto's, hè?
1: Ja.
2: Maar we nemen het een klein beetje op de hak. Dat selfies gebeuren, want we zien dat altijd om ons heen. Iedereen neemt een selfie. En dat is heel leuk om daarmee te spelen.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de selfie als onderwerp te nemen?
2: Ja, ik heb sinds 2,5 jaar een compagnon. Dat is Wim van der Kuip. En wij sparren altijd. En gewoon eventjes zullen we iets heel populairs doen. Iets wat iedereen leuk vindt. Laagdrempelig. En wie het eerste het woord selfie in de mond nam, weet ik niet meer. Maar het ontstond dus in 2 minuten.
1: Oké.
2: Okay. En dan gaan we aan de slag. En het, ja, het is met heel veel plezier hebben we nou meer dan 30 schilderijen gemaakt.
1: Ja, want hoe zie je dat nou terug in geschilderde portretten? Een selfie?
2: Nou ja, ik zit nu met mijn neus voor allemaal selfies. Ik heb er bijvoorbeeld 2 vrouwen die heel lekker dicht tegen elkaar aan zitten. Je kan zien aan ze dat ze heel vertrouwd zijn met elkaar, maar dat de omgeving hun niet zoveel geïnteresseerd. Nou, die staan dan met een telefoontje in de hand en klikken ze op het knopje. En dan is er weer een selfie. Wij hebben wel 2

0: door zo'n mooie natuur. En dan ga je alleen maar je eigen kop erop zetten. Nou, dat soort dingen.
1: Ja, het is ook wel een beetje gek natuurlijk, hè, een selfie. Als je erover nadenkt.
0: Nou, als je het overdrijft, is het gek.
1: Ja.
0: Ik kan me best voorstellen dat je wil zien hoe je eruit ziet en dat vast wil leggen. Maar het moet niet te gek.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Dat gebeurt af en toe wel. En daar steken we een beetje de draak mee. En sommige zijn echt heel mooi om te zien. Er zijn er al 2 verkocht. Mijn mooiste is natuurlijk gelijk verkocht.
1: Zo gaat dat, hè? Ja.
0: Ja, zo gaat dat. Maar er zijn ook hele grappige. Ja, en mensen moeten gewoon kijken.
1: Ja, en de opening is dus op zondag 30 augustus, aanstaande zondag dus, om 4 uur. Ja, wat kunnen bezoekers tijdens de opening verwachten?
0: Ze komen binnen en dan wordt er eerst geopend door Robin Gerhard. Dat is zelf een geweldige verhalenverteller. Het is een kunstdier. Hij maakt zelf geen kunst, maar hij spoort het op. Allemaal gekke, prachtige attributen die hij opspoort. En daar heeft hij een galerie van gemaakt waar al zijn trofeeën in staan. Nou, die kan geweldig vertellen. Die begint. En dan komt er muziek en hapjes en drankjes. En wij lopen rond en kunnen van alles vertellen wat ze willen weten. Nou, we hopen gewoon dat het gezellig wordt met een lach en een knipoog. Dat is de bedoeling.
1: Nou, zo klinkt het wel in ieder geval.
0: Ja,
1: ja.
0: Gaat ook wel gebeuren.
1: Vast wel.
0: Elke opening is hier heel gezellig.
1: Kijk, dat is mooi. En tot wanneer is deze expositie te zien?
0: 25 oktober.
1: 25 oktober.
0: Ja, en de galerie is open vrijdag, zaterdag, zondag van 1 tot 5.
1: Kijk.
0: En op verzoek.
1: Dat is ook even goed om te weten. Ja, en dat kan volgens mij ook allemaal op de website gelezen worden, hè? Als mensen nog even terug willen lezen.
0: Ja, dat klopt. En op Facebook en op Instagram.
1: Kijk, overal wel aanwezig. Ontzettend bedankt voor de informatie. En volgens mij gaat het zondag een heel fijn moment worden.
0: Ik hoop het. Dank je wel.
1: Geniet ervan, oké.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte. Koningen 1.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt-bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: JVV uit Jipsing Wutange bestaat op 31 oktober 2026, maar liefst 80 jaar. En dat wordt gevierd met een feestelijk weekend op 4, 5 en 6 september. We spreken met Johan Schoenmaker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank u wel.
1: Ja, JVV bestaat dus al dit jaar 80 jaar.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat maakt de vereniging nou zo bijzonder?
2: De samenhang met elkaar en iedereen gelijk is en de gezelligheid, dat is wel heel belangrijk bij deze vereniging. En dat merk je gewoon in de leden, iedereen merk je dat.
1: Ja, want hoe merk je dat?
2: Door mond-op-mond reclame die elkaar tegenkomt. En welke vereniging jij ook komt, iedereen praat over JVV. En ja, dat is, wij doen normaal, we zijn een kleine vereniging. En het enige waar we graag bestaansrecht houden, maar dat is logisch natuurlijk. Maar we zijn gewoon een hele hechte groep met elkaar. Wie wat doet, maar ik zei, we doen het met elkaar. Dat is JVV.
1: Ja. Ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen.
2: Ja.
1: Ja. Ja, het feestweekend begint op 4 september. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
2: Nou, op de vrijdagavond met mij dus Henk de Haan. Dus spreker, die doet een pubquiz met sterke verhalen. Daar zijn alle sponsoren uitgenodigd en de leden die zijn welkom. Op de zaterdagavond hebben wij 's middags de wedstrijd JVV nieuw, JVV oud tegen elkaar. Die zijn allemaal uitgenodigd. En samen zijn wij een groot feest in de tent. En dan komt DJ Chen, DJ Stan, die komt daar. En die gaat alles leuk aan elkaar brengen. Dus en zondag hebben wij nog een darttoernooi.
1: Kijk,
2: dus
1: mooi programma.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Dus JVV jong tegen JVV oud.
2: Ja.
1: Zoeken jullie nog oud-spelers?
2: Hier en daar zoeken wij nog wat. Wij hebben het wel gecommuniceerd bij sommigen. Dus wij hopen dat hier en daar nog wat bij komt. Maar we hebben al heel wat. Dus.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. En zijn er ook nog mensen nodig voor de zaterdag?
2: Ja, we hebben, de vrijdagavond hebben wij helemaal rond. En toch willen wij hier dan een oproep plaatsen om toch bepaalde mensen die ons nog even kunnen helpen op de zaterdag.
1: Dat
2: en
1: is
2: daar
1: wel,
2: kun je informeren bij Lars of bij Agnes. Dus, maar dat staat wel op de site.
1: Moeten ze even naar de site gaan, ja, inderdaad. Maar oud JVV dus tegen jong JVV. Wie gaat er winnen?
2: Nou, Dennis de Roo doet nog mee. En die doet met oud JVV mee. En die is net van Schellingen SPBO gegaan. Dat is toch een heel leuke jongen. En een verschrikkelijk goede voetballer. En dat is een hele jonge oud JVV'er. Maar er zijn ook heel veel ouden die komen. Dat is gewoon de samenhang is belangrijk. En naar elkaar met elkaar zitten, dat is belangrijk.
1: Ja, dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit wie er wint.
2: Nee, de sfeer is het belangrijkste. Ja,
1: precies, precies.
2: Elkaar weer ontmoeten zoals het vroeger was, dat is belangrijk.
1: En 's avonds dus een feestje?
2: Ja.
1: Kan iedereen gewoon langskomen of is het echt alleen voor leden?
2: Nee, kom gerust langs. JVV, iedereen heeft een uitnodiging gekregen, zover ik weet. Persoonlijk allemaal rondgebracht, dus we zijn welkom.
1: Kijk, dat is goed om te weten. De volgende dag dus een darttoernooi?
2: Ja.
1: Waarom een darttoernooi?
2: Omdat wij ook een dartvereniging bij onze voetbalclub hebben.
1: Kijk.
2: Dus, en dat doet Lars allemaal. En die zit ook bij de darten. We hebben een hele leuke groep met 5, 6 jongens met darten. En één keer in de 14 dagen gaan wij een wedstrijd. En donderdag of vrijdag gaan we bij ons in de kantine.
1: Kijk.
2: Dus
1: het darten hoort er ook gewoon bij.
2: Ja, zeker. Het is een stukje extra wat wij ook weer hebben. En je moet niet vergeten, wij gaan straks ook samen met het buurthuis. Ik weet niet of jullie dat al wisten. Maar we hebben nu al plannen allemaal. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat er allemaal gaat worden. Dus we zijn allemaal nog met bepaalde dingen bezig. Maar zoals het er nou naar uitziet, de tekening die we hebben gezien, wordt allemaal heel mooi.
1: Kijk, we horen er nog wel meer van.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Ja, en 80 jaar, je gaf al even aan. Eigenlijk hadden jullie 75 jaar willen vieren, hè?
2: Ja, maar door die corona kon dat helaas niet. Dus we hebben het 5 jaar uitgesteld.
1: Nou, daar is ook niks mis mee.
2: Niks minder om, dus.
1: Nee, precies. Nu nog een feestje in het vooruitschiet dus.
2: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja, nou, volgens mij gaat het goed komen.
2: Helemaal.
1: Maar je kwam al binnen met aardbeien.
2: Ja, ik kwam binnen met aardbeien. Mijn vrouw werkt daar en dat is van de Kruisenboerderijwinkel. In de Mussel. En jullie gaan toen aan. En nou, we willen graag aardbeien. Dus ik heb aardbeien meegenomen met beschuiten. En dankjewel Hein en Aniek voor deze toegift. Ja.
1: Ja, nou ook namens ons natuurlijk. Hè, ja. Want dat is alleen maar heel lekker. Beschuitjes zitten erbij inderdaad. Ja. Dus daar gaan wij straks even goed van smikkelen, denk ik.
2: Zijn ongespoten, hè? Ongespoten aardbeien. Dus
1: biologische aardbeien.
2: Kwaliteit.
1: Ja, nou, mooi. Dat gaan we vast proeven, denk ik. Ontzettend bedankt voor de informatie. En volgens mij kan het alleen maar een heel mooi weekend worden.
3: De mooiste muziekmix hoor je bij ons. Het

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 29 augustus is het ook weer tijd voor de monnikentocht. We spreken met Frida Houwen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Ja, goedemorgen. De monnikentocht wordt dit jaar al voor de 28ste keer georganiseerd. Wat maakt deze tocht na al die jaren nog steeds zo populair?
2: Het begint ermee dat iedereen Westerwolde zo mooi vindt. De mensen die voor het eerst meegaan verbazen zich erover hoe mooi of het allemaal is. En ten tweede wordt het parcours heel erg gewaardeerd. Het is best een zwaar parcours, maar doordat je op plekjes komt waar je eigenlijk met wandelen niet zo gauw komt, merk je dat het heel goed in de smaak valt. En dan daarnaast onze vrijwilligers. We hebben bijna elke 5 kilometer, soms ietsje meer, soms ietsje minder, want je kunt niet overal terecht. Mensen staan die de verzorging doen. En dat is gewoon zo'n enthousiaste groep. En je merkt gewoon dat dat door de hardlopers en de wandelaars enorm gewaardeerd wordt.
1: Dus het is echt alles met elkaar.
2: Ja, tenminste wat wij altijd als organisatie terugkrijgen. En meestal sommigen zijn echt doodmoe. Omdat het parcours best zwaar is als ze bij de finish komen. Zeg maar, oh, wat zijn we blij dat we het weer gedaan hebben. Het was zo mooi, het was wel zwaar. En wat leuk dat de mensen je allemaal zo opvangen. Dus ja, dus durf ik rustig te zeggen dat het totaalplaatje is.
1: Ja, want het parcours van vorig jaar is gehandhaafd dit keer. Wat kunnen deelnemers onderweg verwachten?
2: Weinig verhard. Ik denk, als ik het goed inschat, dat zo'n 85-90% onverhard is. Dus dan loop je over zandpaden, over graspaden, smalle paadjes bij een watertje langs. Dat is wat je kan verwachten. En we proberen zoveel mogelijk harde ondergrond te vermijden. Dus er is wel een klein stukje bij, omdat je niet bij de koeien door het land kan. Dus er moet wel een klein stukje verhard in. Maar en dat bevalde eigenlijk heel goed. Het is zwaar, maar wel heel mooi en heel bijzonder. Gisteren heeft een hele groep heeft het parcours verkend en op de fiets. En die hadden zoiets van, het is best pittig op de fiets. Hoe zou het lopend zijn? Maar dat gaan we weer zien zaterdag.
1: Ja, nou ja, zo is het ook natuurlijk. Er zijn verschillende afstanden voor zowel de wandelaars als de hardlopers. Is er een afstand die dit jaar extra in trek is?
2: Nou, ik heb ze net nog even naar de aantallen gekeken. Je merkt duidelijk een toename vanuit Sellingen voor de 17 kilometer hardlopen en wandelen. Er is een toename vanuit Trapel voor de 42 kilometer. En dat is echt heel opvallend. En een toename van de wandelaars op de afstand van Terapel naar Boertangen. Maar je ziet een afname nu met de hardlopers van Terapel naar Boertangen. Dat is dan de 33 kilometer. Daar zijn minder als andere jaren.
1: Ja, want welke afstanden zijn er allemaal?
2: Je hebt 43 kilometer. Vanaf Terapel is het 43 kilometer hardlopen of 33 kilometer hardlopen. En 33 kilometer wandelen. En vanaf Sellingen kun je 17 kilometer hardlopen of 17 kilometer wandelen. En de start is voor de 17 kilometer bij Camping de Bronzen Eik in Sellingen. En in Ter Apel bij Hotel Boshuis.
1: Okay.
2: Dus de mensen worden 's morgens, de mensen die een buskaartje hebben gekocht, die kunnen zich melden in Boertangen. En die worden met de bussen naar de startplaatsen gebracht. En als de bussen vol zijn, dan stopt het eerst. Dan moet je zelf voor vervoer zorgen. Maar ook dat loopt eigenlijk altijd wel heel goed.
1: Ja, dat weten mensen natuurlijk op een gegeven moment ook, hè?
2: Ja, zeker. Maar dat is ook zo, hoor. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment niet voor 10 mensen nog een volledige bus in je zitten. Dus het is altijd een beetje passen en meten met elkaar.
1: Ja.
2: Maar ook de lopers, de wandelaars en de hardlopers weten elkaar te vinden, met elkaar af te spreken. Van joh, dit keer lukt het niet, de bus was vol. En als jij de auto hier nu neerzet, dan zet ik hem daar neer. En dan zijn we beide gered. We hebben nog nooit problemen mee gehad, moet ik zeggen, sinds we het op deze manier organiseren. En het bevalt de lopers veel beter. Eerder liepen ze eerst en dan werden ze met de bussen teruggebracht naar de startplaatsen. En dat kostte veel meer tijd. En nu is iedereen, als ze binnen zijn, dan kunnen ze ook echt hun gang weer gaan.
1: Ja, dat is dan wel fijn natuurlijk, want de meesten zullen flink moe zijn.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
1: Ja,
2: zeker weten.
1: Voor inschrijvingen.
2: Toch valt het werk van de EHBO over het algemeen heel erg mee, heb ik gehoord.
1: Dus het is gewoon normaal moe, zeg maar.
2: Ja, nou, sommigen wel wat extra, maar niet dat je blessures hebt of zo. Mensen kijken wel heel goed uit.
1: Kijk, dat is hartstikke goed. Ja, en voorinschrijving is verplicht. En het aantal deelnemers is ook beperkt, hè, dit keer.
2: Ja, nou, dat is al een paar jaar zo. Omdat wij vergunningen aanvragen, ook in overleg met Staatsbosbeheer, met de provincie en de gemeente. En dan willen we niet te veel. De afspraak is dat we niet te veel druk op de natuur leggen. Dus vandaar dat het een gelimiteerd aantal is.
1: Ja, daar zit ook wel wat in.
2: Ja, en daar willen we ook ons aan houden. Dat doen we ook. Wij organiseren ook de Westerwolde Bosloop en de Ruiten Aanloop. En dat zijn we ook allemaal gelimiteerd. Want de natuur is prachtig, maar wij zijn als organisatie ook voor de natuur. Zeg maar je wilt dat ook graag behouden. En dan moet je niet massaal 500 of 1000 mensen daarover laten gaan. Dat moet je gewoon niet willen.
1: Nee, het is leuk om in de natuur te wandelen, maar dat moet wel beperkt zijn. Ja,
2: dat vind ik wel, hoor. Ik bedoel, anders leg je zoveel druk overal op. En dat moet je niet meer willen tegenwoordig. Wat je nog hebt, daar moet je zuinig op zijn.
1: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Is inschrijving nog mogelijk?
2: Inschrijving is nog mogelijk, ja. Dat kan voor alle afstanden nog. Alleen de bus naar Sellingen is helemaal vol. Dus iemand die nog in Sellingen wil starten, kan prima, moet zelf even voor eigen vervoer zorgen. En ik heb voor Ter Apel heb ik nog een aantal plaatsen vrij. Dus dat kan sowieso nog met busvervoer. En we proberen de inschrijving open te houden tot donderdagmiddag 12 uur. Zoals het nu, ik heb net de laatste cijfers gezien, dus er kunnen nog wat bij. Dus ik denk dat het net lukt tot 12 uur voor donderdagmiddag, voordat we sluiten.
1: Kijk. Dat is wel fijn om te horen. En waar kunnen mensen zich inschrijven?
2: Die kunnen op onze site www.monnikentocht.nl. En daar staan ook alle gegevens op voor het busvervoer. Hoe laat de bussen er gaan, waar je kan parkeren. En al dat soort dingen staan daarop vermeld.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor de informatie. En volgens mij gaat het zaterdag een hele mooie dag worden.
2: Ik hoop het. Als het weer een beetje meewerkt, dan zou het heel mooi zijn. En vooral voor de mensen die op de posten staan en de mensen die mee fietsen als begeleiding.
1: Ja.
2: Dat gaan we dan nog zien. Maar laten mensen gewoon even op onze site kijken. En dan komt het vast helemaal goed, denk ik.
1: Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Of, ja, jij ook.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Tankfly, boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligelee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt-bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermist gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlagtwedderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt de zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een 30 minuten stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. Hey.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Gisteren is na een steekincident aan de Vlachtwerderstraat in Bourtange een persoon zwaar gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden. Het incident zou hebben plaatsgevonden in de buurt van het terrein van de stichting Droomkinderen aan de Vlachtwerderstraat. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Kort na het incident heeft de politie een 46-jarige man uit Westerwolde aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie heeft na het incident ook sporenonderzoek gedaan. De politie heeft haar dankbaarheid uitgesproken aan omstanders die zaterdagmorgen te hulp schoten na een ernstig verkeersongeval op de N367 bij Nieuwe Pekela. Bij dat ongeval raakte één persoon ernstig gewond. Op het moment van het ongeval kwamen veel omstanders direct in actie, schrijft de politie. Verschillende mensen zijn het water ingegaan en hebben geholpen om personen uit de auto te halen. Door snel en doortastend handelen hebben zij hulp geboden op een moment dat iedere seconde telde. De politie is nog op zoek naar enkele helpers met wie zij nog niet had gesproken. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning omdat het ongeval hen blijft bezighouden, kunnen zij ook contact opnemen met slachtofferhulp. Voetbalvereniging BNC uit Finsterwolde is zaterdag winnaar geworden van de tweede editie van de Oldambt Bokaal. Gestreden werd er door 8 verenigingen uit de gemeente Oldambt en het streven is om uiteindelijk alle 12 clubs uit de gemeente te laten deelnemen. Vorige week waren de voorrondes en zaterdag dus de finale dag. BNC won in de finale van Heiligerlee met 3-1. MOVV werd derde door af te rekenen met VVS uit Oostwold met 2-0. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag begint de nieuwe week met uitstekend zomerweer. Na een frisse start krijgt

zon overdag alle ruimte, al trekken er af en toe een paar stapelwolken over. Het blijft droog. Bij een zwakke noordenwind wordt het 21 graden. Vannacht verloopt helder en droog. Doordat er nauwelijks wind staat en het wolkendek ontbreekt, koelt het flink af naar 11 of 12 graden. De komende week kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten. Maar met name op donderdag is er ook een grotere kans op een flinke regen- of onweersbui.

0: Het is nu 6:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag dood gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geld zit in de trekker. Verstaan dat licht op plaat. En valt nooit ooit iets met. Als het regent en is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

0: Het is nu 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bij den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bij den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

baby, no go.

0: Het is nu 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al twee uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and Dinah, Dolly, Madonna, and Mabel. They are all fine as Mink and Sable. You may not be class with the elite, baby.
1: I try.
0: And you may not be hip to that jive like...
2: Het is nu 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Oud, een andere departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog bezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de